0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: of the curse.
1: Thank you.

0: Damn.
1: Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
5: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on.
4: Hey folks, how are you today? Fijn dat je er weer bij bent. Ja, we gaan het vandaag toch weer eens over liefde hebben. Want ja, dat is toch wel een van de onderwerpen die het meest aan de orde komt in country music. En het is niet anders. We gaan het vandaag ook hebben over divorce. Scheiding, hoe het eerst was en hoe het toen ging en uiteindelijk afliep. Het komt allemaal voorbij. Maar laten we beginnen met een positief lied. Sommige liefdes beginnen mooi en blijven ook mooi. Door de jaren heen, door alles wat er verandert, door alles wat langskomt. Through the years, Sheridan Bress.

Ja, dat was een mooie song over hoe het zou moeten gaan als je elkaar eeuwig trouw belooft. Maar niet elke relatie houdt dat vol. En soms zit je naast elkaar en dan merk je dat ze niet meer met haar gedachten bij jou is, maar bij een ander. En dan komt die pijnlijke vraag: ben ik nog wel degene waar jij aan denkt als je je ogen dicht hebt? En dan kun je net als Keith Wiley vragen of ze haar ogen dan maar liever niet dicht wil doen. Maar of dat nou helpt, don't close your eyes, Keith Wiley.

Ja, als die twijfel er eenmaal is, hè, dan kan liefde langzaam omslaan. Van onzekerheid naar jaloezie en soms zelfs naar boosheid. En dan denk je misschien dat je de tij kan keren door degene die dan de aandacht blijkbaar krijgt te waarschuwen. Dat het matter wordt als hij niet maakt dat hij wegkomt. Maar eigenlijk ligt de schuld primair bij de eigen partner. Nou, daar heeft Loretta Lynn dus geen boodschap aan, hè? Zij heeft de vijand op de korrel. Fist City. Loretta Lynn.

Ja, en als dat dan niet lukt, dan kun je het proberen over een andere boeg te gooien. Misschien wil je dan worden zoals die ander is, jezelf daaraan aanpassen om jouw partner dan weer te geven wat hij blijkbaar bij een ander vindt. En op bepaalde punten zou dat aanvaardbaar en misschien zelfs verstandig kunnen zijn, maar in zijn algemeenheid denk ik niet hoor. Dat lijkt me toch geen goede aanpak. Als jouw partner niet trouw aan jou is, is het belangrijk dat jij op zijn minst wel trouw aan jezelf blijft. Maar ook Tammy Wynette is het weer niet mee eens. Die denkt er anders over. Zij wil zich helemaal aanpassen. Your girl is gonna be bad. Tammy Wynette.

Ja, ik waarschuwde er al voor. Het zijn schijnoplossingen. En soms eindigt het dan toch uiteindelijk met een besluit. Je wordt in de steek gelaten. Je gaat in scheiding. Een woord dat je liever niet uitspreekt. Zeker niet tegen je 4-jarige zoontje. Dan ga je woorden tegen elkaar spellen, zodat hij ze niet begrijpt. Dolly bezingt hoe dat dan gaat. D-I-V-O-R-C-E. Divorce. Dolly Parton.

Ja, jongens, het is allemaal niks, hè. En als het dan allemaal uit elkaar valt, dan blijft er vaak maar één ding over. De vraag, hoe moet je nu verder? Niet boos, niet strijdlustig, maar moe, verdrietig, radeloos. En dan kan het zomaar zijn dat er opeens een gebed opborrelt. Een gebed tot iemand die alleen maar eindeloze liefde kent en geeft. Hou me vast, Heer. Precious Lord, Randy Travis.

Take my hand. Een gebedje moet er maar opkomen. En soms komen mensen er dan toch uit. Het liefdesvuur ontstond ooit ergens in Jackson City. Maar het is al aardig uitgeblust. En hij wil eigenlijk daarom best terug naar Jackson City het weer ophalen. Nou, hij pakt het een beetje knullig aan. Loopt een beetje stoer te doen. Zij wil ook best terug naar Jackson en prikt mooi door zijn bluff heen. En dan gaan ze samen. En dan blijkt het toch nog niet voorbij. Jackson, Nancy Sinatra en Lee Hazlewood.

You're listening to Country Vibes on Radio Eemland 1. Soms is het wel voorbij, hè, het huwelijk, de relatie. En dan komt die fase waarin de pijn een richting krijgt. Niet meer vaag, niet meer stil, maar duidelijk. Iemand heeft dit veroorzaakt. En iemand krijgt de schuld. Blame it on the heart, Stacey Breen.

Ja. En dan blijft er alleen iets tastbaars over. De spullen. Die moeten worden verdeeld. En de rest gaat in de garage sale. Een opheffingsuitverkoop. Opgeruimd. Verkocht. Triest. De divorce sale van Tammy Wynette.

Ja, het is niet anders. Maar boos blijven kost energie, hè? En op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt, hoe hou ik dat nog vol? Niet alleen vandaag, maar morgen ook nog. En misschien toch weer een gebed? Lord, help me to hold out the beams of everlasting gospel.

Ja, dan zit je soms in zo'n situatie. Dan zoeken mensen toch iets of iemand die groter is dan hun probleem. Meer kracht heeft dan zijzelf. Ze zoeken iets wat blijft en als alles om je heen wegvalt. Ja, dan kun je zomaar besluiten om toch wat meer te willen horen over degene die niet alleen onbaatzuchtige eeuwige liefde geeft, maar die er zelfs de bron van is. Yeshua. Tell Me More Time About Jesus van Vince Gill.

Weet je, echte, onbaatzuchtige liefde die stopt niet zomaar. Niet omdat alles goed is, maar omdat hij ervoor kiest om te blijven. Maar vooral omdat het een hele bijzondere soort van liefde is, die wij alleen maar bij Yeshua kunnen krijgen. Yeshua is trouwens, zo heet Jezus eigenlijk. Hoe mooi zulke liefde is, die nooit overgaat, laat Don Williams echt meevoelen in de volgende song. Till the rivers all run dry. Don Williams.

Er blijkt een groot verschil te zitten tussen menselijke liefde en een liefde die daar bovenuit stijgt. Een liefde die niet stopt. Bij fouten, bij breuken, bij falen. Bijvoorbeeld de liefde van een ouder. George Strait zingt dat in Love Without an End. Amen.

En soms, heel soms, krijgen en pakken mensen dan toch nog een kans. Niet omdat alles vergeten is, maar omdat ze opnieuw kiezen. Voor elkaar. En als dat gebeurt, dan is dat misschien wel het mooiste verhaal van allemaal. Niet de perfecte liefde, maar de herstelde liefde. Together Again van Buck Owens. Together Again.

Nou, ik ben wel blij hoor dat ze weer samen zijn. En hopelijk beschikken ze dan inmiddels over die goddelijke soort liefde waar George Strait weer over gaat zingen in I Cross My Heart. Onvoorwaardelijk en vooral op de ander gericht. Hier komt-ie, I Cross My Heart.

Okay, folks, het uur is weer bijna voorbij. En we knallen eruit met Sold van John Michael Montgomery. I see you next time. Looking forward to it.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen, al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Live vanuit het Herman van Veen Art Center is dit de zaterdagcoulisse. Uw presentator is Tim van Schijen.
5: Ja, goedemorgen luisteraars en welkom bij de Zaterdagcoulisse, het live programma over kunst en cultuur hier op Eemland 1. En zoals altijd weer live vanuit het Herman van Veen Art Center, waar wij onder een mooie blauwe hemel zitten en een bloedhete hemel. Maar goed, dat mag de pret natuurlijk niet drukken, want we hebben een paar hele mooie gasten uitgenodigd om uw vingers mee af te likken. En misschien helpt dat wel verkoelend, wie weet. We gaan het gewoon proberen. Na 12 uur hebben we hier Kik van der Veer. Hij maakt al 35 jaar, bijna 35 jaar, het radioprogramma Andermans Veren. En komt hij praten over cabaret, kleinkunst en al wat daarmee samengaat. Maar het eerste uur hebben we ook mooie gasten. We hebben Simone Leuven en Natje Willems. En zij komen praten over de NPO Klassiek podcast Betaalde Liefde. Over de componist Tchaikovsky en de mecenas Nadezhda von Meck. En wat dat al met elkaar te maken heeft, gaan jullie allemaal horen rond 11:30. Maar eerst beginnen we met Govert Schilling en Adriaan Bijlo. En die hebben een uitgebreide graphic novel gemaakt, Exo Fida. Ja, een wetenschap in een kunst- en cultuurprogramma, Govert. Dat we dat nog wel gaan meemaken.
6: Wetenschap is toch gewoon cultuur?
5: Ja, zo is het ook. We gaan er zo meteen over praten. Maar eerst naar de muziek. Frank Boeien en 1 miljoen sterren.

0: Is er leven buiten onze aarde? Het is misschien wel de grootste vraag die de mensheid zichzelf stelt. En nu ligt er een boek die de vraag aanpakt. Niet op basis van proza of ingewikkelde formules. Nee, dit keer als graphic novel. Wetenschapsjournalist Govert Schilling publiceerde al tientallen boeken over astronomie en ruimtevaart. Hij schreef voor de Volkskrant, voor het internationaal tijdschrift Science en was jaarlang te zien in programma's als De Wereld Draait Door. In 2002 ontving hij de Eureka-prijs voor wetenschapscommunicatie en een planetoïde draagt zijn naam. Maar een stripboek, ja, die had hij nog niet. Maar dat veranderde dankzij de samenwerking met Adriaan Bijlo, illustrator en striptekenaar, afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunst in Den Haag. Bijlo werkt al meer dan 25 jaar voor uitgevers wereldwijd en won in 2021 de Bronzen Penseel, de belangrijkste Nederlandse illustratieprijs voor kinder- en jeugdboeken. En samen maakten zij Exofida, een graphic novel, uitgegeven door uitgeverij Menlu. Het eerste exemplaar werd bij de boekpresentatie op 15 april uitgereikt aan astronaut André Kuipers. Heren, welkom.
1: Nou, dankjewel.
0: Nou, de VVV-informatie klopt allemaal,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, klinkt wel heel goed allemaal met elkaar voorlezen.
0: Goed geregeld. Ik zei het net al even, Govert, je moet ineens in allemaal kunst- en cultuurprogramma's aanschuiven. Dat is een goede combinatie voor een wetenschapper.
1: Ja, ik vind het heel logisch. Ik vind echt dat er in Nederland wordt er te veel gedacht dat wetenschap een heel vakje apart is. Maar het is een essentieel onderdeel van onze samenleving en het is gewoon onderdeel van de menselijke cultuur.
0: Ja, maar
1: van het is kunst... geen kunst, maar wel cultuur.
0: Ja, zo is het. Want van kunst en cultuur verwacht je natuurlijk dat we denken allemaal heel creatief en weet ik het allemaal. Terwijl de wetenschap natuurlijk... Ik ga even in de zwart-wit lijntjes denken.
1: Ja, nogal.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nee, weinig dingen zo creatief als wetenschap.
0: Okay.
1: Ik bedoel, wetenschappers doen niets anders dan zich verbazen over wat ze zien en dat proberen te interpreteren en daar antwoorden op te vinden en met nieuwe verklaringen te komen. Je bent alleen maar dingen aan het creëren.
0: Dus al die standaardformules die we uit ons hoofd moeten leren...
1: Dat is een beetje net zoals ik van een schilder niet hoef te weten wat voor verfsoorten die gebruikt, hoe zijn kwasten in elkaar zitten. Dat zijn de formules van de wetenschapper.
0: Het is materiaal wat je gebruikt.
1: Dat is materiaal.
0: Ah, kijk, kijk. Is dat ook opgelost?
1: Goed zo.
0: Verhelderd. Kijk, jij hebt op je 16e keek jij voor het eerst door een door jou zelf gespaarde telescoop naar het heelal.
1: Ik was nog 15 en ik had hem niet zelf gebouwd. Maar ik was op bezoek bij op een sterrenkijkavond bij iemand die zelf in de achtertuin een telescoop had.
0: Ja.
1: En die had hem gericht op de planeet Saturnus. En die kennen we allemaal. Dat is een planeet met ringen. Dat vind ik al mooi. Dat weten de meeste mensen. Dat Saturnus met die ringen is. Dat is toch goed. Maar die zie je dan in het echt. En dan realiseer je... dat zit 1 miljard kilometer bij ons vandaan. En ik zie hem daar zweven met het ringetje eromheen. Ik was verkocht. Het was 18 maart 1972.
0: Kijk.
1: En mijn toekomst lag vast.
0: Ja, zo is het. Maar en wat is dat dan? Dat je, je ziet dat en dan denk je ineens van... hier moet ik de rest van mijn leven aan wijden.
1: Nou, daarvoor had ik dat wel met wat bevliegingen wel eens gehad. Maar ik had ook een bevlieging met
0: vogels
1: en met dino's.
0: Ja.
1: Maar de sterrenkunde die beklijfde, hoe zeg je dat? En wat dat is denk ik... En iedereen herkent dat wel. Als je op een mooie zomeravond voor je tent of je caravan naar die sterren zit te kijken. Je wordt rustig. Je ziet de dingen in een wat groter perspectief. Je gaat je dingen afvragen over hoe dat allemaal daar zit. En wij kunnen dat allemaal zien. Dus het is beschikbaar voor ons. En we kunnen er niet bij. En dat maakt het heel erg mysterieus. En dat is voor mij de aantrekkingskracht.
0: Ja, dat was voor jou de reden om je helemaal daarin te verdiepen. Maar je bent helemaal autodidactisch die kant op gegaan.
1: Ja, ik dacht toen natuurlijk als tienerjongen wel. Ik ga dat studeren, maar dat is een hele ingewikkelde studie. Dus dat had ik waarschijnlijk nooit gekund. Dus ik ben het als hobby blijven doen. En daarna mijn werken van gemaakt om het aan andere mensen
0: uit te leggen. Heel redelijk gedaan.
1: Veel leuker.
0: Ja, eigenlijk. Dat heb je heel goed gedaan. Hey, je hebt er al best heel veel boeken over geschreven ook.
1: Best wel, ja.
0: Ja, maar... Die graphic novel ontbrak nog.
1: Ja, en dat heb ik aan Adriaan te danken. Want Adriaan is eigenlijk natuurlijk de maker van dit boek. Ik bedoel, zo'n boek bestaat dankzij de illustraties. En hij benaderde mij heel lang geleden, al 15 jaar terug... met de vraag, moeten we niet een keer samen een graphic novel maken over sterrenkunde? Mm. En toen dacht ik, ja, dat is wel heel breed. Maar bij mij viel het kwartje meteen. Ik ben altijd een groot stripliefhebber geweest. En ik dacht, ja, als je dat dan wil combineren met de wereld van stripverhalen... en dan zit je ook aan science fiction en zo... dan moeten we buitenaards leven pakken. Dat is het onderwerp wat zich hiervoor leent.
0: Ja.
1: En dat hebben we hier gedaan. En uiteindelijk is het ervan gekomen.
0: Want Adriaan, jij wilde in eerste instantie... hoe kwam bij jou het idee van, ik wil een boek over sterrenkunde? Of,
2: nou, ik had een heel ander idee. Dat ging meer over Einstein en de relativiteitstheorie. En toen heb ik Govert benaderd... maar hij had eigenlijk al meteen een goed idee... wat later geresulteerd heeft in dit boek. Het allereerste idee had je eigenlijk al.
1: Ja, dat hebben we nog wel eens opgezocht. Ja. Dat was er vrij snel, hè?
2: Dat was er vrij snel.
1: Heel snel een eerste idee en een titel. En daarna is er jarenlang niks gebeurd.
2: Nee, precies. Ja, ja, ja, ja.
0: En dat er niks gebeurde was gewoon, want het is gewoon een leven. Je moet allemaal dingen doen.
2: We hadden het allebei druk met onze, Govert met zijn wetenschappelijke publicaties. Ik met mijn illustraties voor vooral kinderboeken. Maar bij Tijd en Weile hadden we contact.
1: En dan hadden we eens in de anderhalf jaar weer eens... we moeten toch dat idee eens echt serieus oppakken. En dan kwamen we weer eens bij elkaar. En er gebeurde allemaal niks totdat die uitgever in de picture kwam. En ja, dan weet je, het gaat ook echt gebeuren. Ja. Ja, dan moet er gewerkt
2: worden. Dat is nu 4 jaar terug. Mei 2022. Ja. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk echt begonnen. Ja. En
1: was jij vooral.
0: Ja. En was het dan tot die tijd gewoon dat je af en toe elkaar weer tegenkwam op een bijeenkomst? Dat boek weet je toch, daar moet nog een keertje voor gaan zitten.
1: Of we zochten elkaar op, of we mailden erover. En dan was er weer eens een uitgewerkter idee of een nieuwe ontwikkeling in het onderwerp die er ook in moest. Ja. Of jij kwam met schetsen. Ja. Geheel gelijk.
2: Zo is het al die jaren gegaan eigenlijk, tot 4 jaar terug.
0: Tot die uitgever daar ineens voor de deur stond. Ja, maar die staat ook niet eens voor de deur. Die moet je ook
2: Die hebben we ook wel benaderd. Ik weet niet precies meer hoe dat ging, maar die was wel meteen enthousiast.
0: En dat is het belangrijkste.
2: Hij zei tegen ons van, ga dat uitwerken. Maar vervolgens moet je dat dan tenminste uitwerken.
1: Dat wil ik toch ook even vertellen, wat zo gaaf is, want luisteraars zien dit boek niet. Mm-hmm. Maar wij kenden het natuurlijk van je computerschermen. Je hebt al die dingen op je beeldscherm langs zien komen, PDF's en dingen gelezen, gecontroleerd. En we hadden allebei, toen het echte exemplaar eenmaal een doosje in de post kwam, dat we dachten, Jezus, Mina, wat een boek, man. Ja. Gewoon dik en mooi gebonden en prachtig uitgevoerd.
0: Precies.
1: We waren zelf verrast.
0: We kunnen prima zeggen dat die 5 jaar al gewerkt hebben, want dat geloof ik niet best als het boek zien liggen. Maar jij, Adriaan, of Govert, jij zegt steeds Adriaan, maar jij hebt natuurlijk de teksten, daar ben je wel verantwoordelijk voor.
1: Nee, dat is niet helemaal waar.
0: Ook niet.
1: Ik vind dit echt het boek van Adriaan. Ik vind het leuk dat ik eraan heb mee mogen werken, want ik denk dat ik aan de basis stond van het grote idee.
0: Ja.
1: En we hebben daar een heleboel over uitgewisseld. Maar hij is van de scenario's. Ik kan heel goed een boek schrijven, maar een scenario voor een beeldverhaal is een heel ander chapiter. En dan moet dat avontuuraspect moet erin. Ja. Dat komt echt bij Adriaan vandaan. En in de schetsfase had hij ook een eerste opzet voor de dialogen in de tekstbonnetjes. Mm-hmm. En daarvan heb ik vervolgens gezegd, ja, maar wacht even, ik ben van de tekst.
0: Ja.
1: Ik ga dat heel erg onder handen nemen en zorgen dat
2: dat het klopt. En het is ook zo dat ik wel de boeken van Govert heb gebruikt als basis voor alle teksten.
1: Ja, dat is ook wel weer
2: dus waar. Zeker. Dus,
0: Want als je ook achteruit in de boeklijst kijkt of de bronvermelding, dan kom je wel tegen aan de materiaal.
2: Ja.
0: En je hebt ook jouw naam staat ook als eerste van Adriaan op de omslag.
2: Ik had hem dus eerst omgekeerd, Govert Schilling en Adriaan.
0: Maar dat vond Govert niet goed.
2: Nee, precies. Hij zei, nee, dit is jouw boek. Maar ja, het is ons boek.
1: Het is ons boek, dat wel.
0: Herken jij je wel in het hoofdpersonage een beetje? In Tom? Ik kijk nu naar Govert.
1: Dit is
0: nu
1: heel grappig. Toen het boek er was, zaten we ook met andere mensen over te praten. En toen werd die vraag mij ook gesteld. En toen dacht ik, verrek, dat is eigenlijk wel zo. Want toen ik een tienerjongetje was, had ik natuurlijk net als Tom, die hoofdpersoon in het boek, dus ook een tienerjongen, die heeft een enorme fascinatie voor de kosmos. En hij leest science fiction boeken. En hij wil striptekenaar worden. En ik heb op de middelbare school ook met de gedachte gespeeld. Mm. Leuk, niet zo goed als hij, maar kan leuk tekenen. Dat ik dacht, dat is striptekenaar worden. Dus eigenlijk klopt dat wel. Maar dat heb ik me tijdens het maakproces helemaal niet zo gerealiseerd.
0: Okay. En jij dan? Herken jij je in... ik kijk nu naar Adriaan, sorry, de luisteraar snapt het niet. Maar
2: dat is eigenlijk met terugwerkende kracht. Want inderdaad, wat je zegt, die vraag wordt dan vaker gesteld. Maar op dat moment waren we er niet mee bezig. Nu kun je zeggen van, het is een jongen die houdt van tekenen.
1: Ja, wat er dus is.
2: En wetenschap.
1: Het geeft aan hoe weinig fantasie we eigenlijk hebben.
2: Eigenlijk
1: we
2: wel,
1: moeten een tienerjongen neerzetten. En we kunnen alleen maar bedenken wat we zelf hebben ervaren.
2: Precies.
0: Terwijl je net een heel pleidooi had dat wetenschappers heel creatief denken. Ja. Maar goed.
1: Oké. Touché.
0: Maar er zit wel een origineel verhaallijn in. Want het is juist het grappige. Het is en de wetenschap. En een heel fictieverhaal.
2: Ja.
0: Los van het verhaal tussen Tom en zijn moeder natuurlijk een fictieverhaal... zit er daar nog een keer een tweede laag in van het stripboek dat Tom aan het lezen is.
2: Ja.
0: Is dat een concept wat bij jou vandaan had, Adriaan? Of is dat een...
2: Nou, dan moet ik jou even aankijken.
1: Het oude stripboek. Tom vindt een oud stripboek uit het begin van de 20e eeuw.
0: Ja.
1: En daar gaat hij op zoek naar de verloren gebaande delen. En het inspireert hem in zijn fantasie daarover. Dus dat is een hele mooie tweede of derde laag. En het stripboek komt volgens mij bij jou vandaan.
2: Ja.
1: Maar ik had wel het idee van, er moet iets gebeuren waardoor we ook het fantasie-element aan bod kunnen laten komen. Dus de fantasie van Tom in dat verhaal, die de hele tijd doorheen speelt, dat komt denk ik bij mij vandaan. Want dit is een onderwerp dat gaat over buitenaardse levensvormen. Hoe zien die eruit? Zijn ze ooit op aarde geweest? UFO's, planeten in het heelal. Moet allemaal aan bod komen. En daar weten we wetenschappelijk niet zoveel van. Mm-hmm. Of het is niet eens wetenschappelijk. Maar het hoort wel in dit boek. Mm-hmm. En ik dacht, ja, dan moet dat gewoon in de fantasiewereld van Tom moet dat aan bod komen. En dat was ook een uitdaging. Want je wil ook zorgen dat degene die het boek leest, dat hij wel snapt wat echt is en wat fantasie is. En ik denk dat we daar
2: zijn we redelijk in geslaagd.
0: Ja, en anders hebben we al nog de finale waar het allemaal redelijk
1: uit.
0: Dat komt helemaal goed. We gaan zo verder praten, maar ik zei het al, we moeten met muziek tussendoor ook het gesprek onderbreken. En wat hebben we uitgekozen? Comme il faut, ruimtevaarder.
1: Nou ja.
0: Ja.

0: is een hele lange laatste toon die aangehouden wordt. Kommel, vol ruimte, vaarder. Aan tafel nog steeds Adriaan Bijlo en Govert Schilling. Adriaan, jij hebt al heel wat tekenwerk achter de kiezen. Niet alleen voor dit boek, maar gewoon in het algemeen.
1: Kan je wel zeggen.
0: Ja. Je hebt je laten inspireren. Althans, inspiratiebronnen voor jou zijn Hergé en Frequin. Hergé kennen we van Kuifje en Frequin van de Robberdoes strips.
2: Guus Vlater,
0: ja. Ja. En is dat nu iets wat je, als we naar dit boek kijken, dat je dat terug kan herkennen?
2: Hergé misschien, een klein beetje. Franquin was wat losser getekend. Hergé, de klare lijn. Dat zit er wel in, dat hoor ik ook wel. Dat krijg ik ook wel mee. Maar ja, ik denk dat voor iedere striptekenaar geldt dat ze geïnspireerd zijn door zowel Hergé als Franquin. Dus het is niet uniek.
3: Dat is een hele grote naam, hè?
0: Ja. Geen Willy van der Steen. Is toch anders?
2: Ik ben minder van Suske en Wiske.
0: Ja. Nee, dat mag ook. Ja. En jullie zeiden net al even toen de muziek aan stond, maar het stond ook op mijn vragenlijstje. Mm-hmm. Je hebt je laten inspireren natuurlijk door deze tekenaars, maar de ruimtevaart, dat laat zich ook heel goed inspireren door Star Wars, door Space Odyssey, Star Trek, al dat soort dingen. Zijn er ook verwijzingen waar je dan mee rekening houdt als je dat boek aan het schrijven bent? Omdat je wilde 12-jarige kinderen aanspreken, jongvolwassenen.
2: Ja, zit er wel in. Kijk even naar Govert. We hebben er wel her en der wat ingestopt. Ja, ook wat tekenwerk.
3: Een knipoogje.
2: Er komen wat. E.T. komt erin voor. Chewbacca van Star Wars. Dus we hebben eigenlijk hebben we alles. We hebben het zo breed mogelijk gehouden. Ook de films hebben we meegenomen. Ja.
0: Ja.
3: We hebben een beetje zoals je dat in sommige, dat vind ik het leuke, sommige science fiction, ik ben een groot science fiction liefhebber. In science fiction films die nu gemaakt worden, zit altijd minimaal één visuele knipoog naar dat beroemde werk van Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey. Ja. Ik ben altijd, bij elke science fiction film denk ik, wanneer komt de knip, en die zit er altijd in.
0: Ja.
3: En daar ben ik dol op. En dat hebben wij hier ook een beetje met een knipoogje af en toe. Voor de kenners die denken, hé, grappig, dat zit erin. Ja.
0: Dus de ken die Stanley Kubrick kent, die kan in jouw boek of jullie boek misschien wel een kleine verwijzing terugvinden.
2: Ja, zeker. Zeker. Okay. Ja.
0: Zijn er nou tekeningen waarvan jij zegt, ja, die waren wel echt heel erg uitdagend?
2: Ja, eigenlijk. Er zit een scène in dat ze, de moeder en zoon zijn in het museum in New York, Manhattan. En daar heb je, dan lopen ze door een landschap en hebben ze Venus nagebouwd. Dat was al een hele ingewikkelde tekening om te maken. Dat is eigenlijk geïnspireerd op science fiction boeken begin jaren 20e eeuw. Dus daar heb ik veel naar gekeken. Vond ik ook heel leuk om te maken.
0: Mm-hmm.
2: Omdat ik zelf ook een aantal van die boeken gelezen heb, de originele. En om dat nu te tekenen.
3: Ja,
2: dat vond ik
3: het. Maar het zijn ook wel jouw mooiste prenten, hoor. Ja. Die hele grote afbeeldingen, waar eigenlijk in het verhaal niet zoveel gebeurt, maar die gewoon een mooi visueel rustpunt in het boek vormen. Mm-hmm. Waar je gewoon lang naar kan kijken. En die, ja, dat zijn wel hele mooie.
2: Ja, en met de dino's, die vind jij heel mooi.
3: Ja, die vind ik. Er zit een mooie scène in over het uitsterven van de dinosaurussen.
2: Die zit er ook in.
3: Het leven op aarde zich heeft kunnen ontwikkelen tot wat er nu is. Hè?
2: Ja,
3: dat hele aspect komt ook in het boek naar bod. En dan zie je die grote lange dino's omhoog. Kijk, wat komt daar nou naar beneden? Komt die reuze met jullie omlaag?
2: Dat is
0: En hebben jullie met elkaar ook contact gehad over die tekeningen? Dat jij een bepaalde schets had, je dacht van, ik moet even Govert voorleggen of hij dit. Of heeft hij daar de vrijheid tegen gekregen?
2: Ik heb eerst alle schetsen voorgelegd, sowieso. Dat vind ik altijd wel prettig, want dan kan Govert meekijken. En jij hebt zeker her en der wel eens commentaar gegeven van.
0: Dat kan hij zich niet herinneren, volgens mij. Zo kijkt hij.
2: Nee? Dat kan je niet meer herinneren.
3: Nee, dat weet ik niet.
2: Nee.
0: Maar het is wel echt een mooi samenspel.
2: Nee,
3: ja,
2: absoluut.
0: Ja, ja. En je zei net al, die tekeningen van Venus, dat zijn degene die misschien, waar je het meest plezier in hebt gehad.
2: Mm-hmm.
0: Had je die gelijk op papier? Was dat de tekening? Had je die gelijk in je hoofd zitten van, ja, zo wil ik hem hebben?
2: Ja, zeker. Ja. Nou ja, meer zo het idee. Maar goed, het uitwerken, dan ben je uren en uren verder. Het zijn gewoon heel veel schetsen die je maakt.
0: Ja. Hoe werk jij? Werk je op gewoon echt papier en inkt?
2: In eerste instantie heb ik wel de allereerste schetsen op papier gemaakt. En dat was wel leuk, want een tijdje geleden waren we ergens, ik weet even niet meer waar. En toen vroegen ze om wat werk van vroeger mee te nemen. En toen zocht ik nog eens in een ladekast. En daar vond ik dus de allereerste schetsen uit 2011, 2012.
0: Ja.
2: En die had ik inderdaad nog op papier gemaakt. Was ook al lang vergeten. Maar de uitwerking heb ik gemaakt, op digitaal heb ik die gemaakt. Dus,
3: maar ja, dat is ook gewoon... ik heb er wel eens met mensen over die zeggen... Ja, heeft hij dat handgetekend of op de computer?
2: Het is
3: handgetekend op de computer.
2: Ja, het is gewoon met een digitaal pen. Dus het is met de hand tekenen. Ja.
0: En kleur, heb je het zelf gedaan? Of heb je het
2: later nee, de kleur kan er zelf in. Ja.
3: Daar zijn je ook goed in, hè?
2: Ja, dat,
3: de kleurstelling in dat... Maar dat vond ik ook heel mooi. Dan gaat op een bepaald moment gaat moeder Mary... die gaat aan Tom even een aantal dingen vertellen. Want zij werkt bij de NASA, zij heeft er verstand van. Tom wil alles weten. Dus dat is voor mij een mooi moment... waarop er even wat informatie over kan komen. Mm-hmm. En dan komt er een oud verhaal langs. En dat, meteen een hele andere kleurstelling, een andere vormgeving. En dat maakt het boek zo...
0: Niet standaard dat je als tekenaar ook zelf inkleurt.
2: Nou, dus bij striptekenaars klopt dat wat je zegt. Daar heb je vaak iemand die zelf inkleurt, of iemand anders die inkleurt.
0: Ja.
2: Maar tegenwoordig kleuren de striptekenaars hun eigen strips wel vaak in. En ik vind het ook heel leuk om te doen. Dus ik doe het liefst zelf. Ja.
0: Het boek ligt nu in de winkel. De tweede druk is inmiddels
3: dat ging ook snel.
0: Onderweg.
3: Die is er al.
0: Ja, die is er zelfs al.
3: Ligt er gewoon. Dat ging ook verrassend snel. Dus dat vinden we ook heel erg leuk. Dat het boek blijkbaar goed aanslaat. Dus op naar de derde druk.
0: Zo is het. En hoeveel moeten er verkocht worden voor de derde druk? Dat is een oplage?
3: Ja, kleine oplages hoor. Van de tweede druk weet ik niet. De eerste oplage was volgens mij 1000 exemplaren of zo. Tweede druk zal het ook wel zijn.
0: Ja.
3: Dus dat is voor een graphic novel, heb ik me laten vertellen, helemaal niet slecht. Het is een beetje zoals dichtbundels. Hè?
0: Ja, ik wou net zeggen, poëzie doen we het met minder doen... en die raken niet uit de kocht, hoor.
3: Dat zijn er ook nooit tienduizenden. Nee. Maar je weet niet waar het heen gaat.
0: Nee, zo is het. Het is bijna Vaderdag, morgen volgens mij.
3: Kijk.
0: Kleine oproep. Wat kunnen de mensen verwachten die het boek gaan willen aanschaffen nu? Van wat is nou de laatste tip? Ja, moet gewoon afrond gesprek, daarom nu een afrondende vraag. Ja. Wat wil je nog de luisteraar meegeven van... ja, als je dit boek hebt, dan haal je dit en dit in huis.
2: Ja, fantastisch avontuur.
3: Fantastisch avontuur, met een hele boeiende informatie. En wat ik het leuke vind, ik spreek wel eens mensen die denken... ja, ik vind op zich wel dat onveel wel leuk, maar zo. En dan zeg ik, je hebt altijd minstens één iemand in je directe omgeving... die hier helemaal op kikt. En het is een zoon of dochter, of een buurjongen, of een familielid. En dan beginnen ze altijd zo'n beetje te lachen. Ja, dan weten ze wel iemand.
2: Ja, ja, ja.
3: Dus dat geldt voor vader ook. Als je vader het niet zelf leuk vindt, dan weet je wel iemand anders.
0: Of als iemand anders het leuk vindt. Het is ook voor een erg prettig boek om te lezen. En dat mag ik volgens mij niet officieel zeggen van de reclamecodecommissie. Maar ik heb het toch gedaan. Adriaan Bijlo en Govert Schilling, Exofida, uitgegeven door uitgeverij Menlu. Dank jullie wel dat jullie er wilden zijn.
3: Dank jullie wel. Bedankt.

0: Tchaikovsky Symfonie nummer 4. En u vraagt zich misschien af waarom werd dat ingezet? Dat gaan we zo meteen uitgebreid horen. Want het is een verhaal dat al anderhalf eeuw fascinatie wekt. Dat van de componist Piotr Tchaikovsky en de steenrijke weduwe Nadezhda von Meck. Ze schreef elkaar meer dan 1000 intieme brieven over muziek, liefde en leven. Ze kenden elkaar ziel. En toch spraken ze nooit één woord met elkaar. Nou, misschien eentje. Misschien één, misschien. Twee. Want ze hadden een afspraak gemaakt dat ze elkaar nooit zouden ontmoeten. En die wonderlijke vriendschap staat centraal in de NPO-podcastserie Betaalde Liefde. Gemaakt door presentator Floris Corti, maar als inhoudelijk hard muzikoloog en Tchaikovsky kenner Simone Leuven. Simone deed voor deze podcast research en dat hield in dat ze alle ruim 1200 brieven van de correspondentie moest lezen. Van begin tot eind, avonden, weekenden, maandenlang. En dan is ook nog de tweede gast, iemand die het verhaal kent van heel dichtbij. Want Nadezhda Willems, kunstenaar en fotograaf uit Soest, is de achterkleindochter van deze Nadezhda von Meck zelf. Ze groeide op met dit verhaal, heeft er een serie kunstwerk aan gewijd en hoort nu dus het hele verhaal in podcastvorm, zodat heel Nederland mee kan luisteren. Simone en Nadezhda, welkom.
1: Dankjewel.
0: Laten we eerst even beginnen met het stuk wat we net gehoord hebben. Tchaikovsky Symfonie nummer 4. Dat heb jij aangedragen,
1: klopt.
0: Simone, want dat... Ik weet ook niet waar ik nou anders moet doen. Ja. Maar dit had een reden.
1: Klopt, ja. Dit is een heel belangrijk werk dat Tchaikovsky aan Nadezhda von Meck heeft opgedragen. Nadezhda von Meck gaf Tchaikovsky hele grote sommen geld, zodat hij kon componeren, kon reizen, inspiratie kon opdoen. En zo is hij onder andere tot deze vierde symfonie gekomen. En hij besloot dat in het geheim aan haar op te dragen. Want ze wilden elkaar dus nooit ontmoeten. En toen heeft hij ook de symfonie geschreven, opgedragen aan mijn beste vriend. En ja, dit was de bezegeling van hun vriendschap eigenlijk.
0: Want ze mocht wel niet naar buiten komen. Dat er misschien wel een verhouding was. Ja, nou, in elk geval een contact was tussen deze twee.
1: Ja, klopt. Ja, het is heel erg gelaagd eigenlijk waarom ze geen contact wilden. Ze hadden geen been dat ze allebei eigenlijk een hekel hadden aan sociale conventies en maatschappelijke afspraken en verplichtingen. En dat zou juist leiden tot een bepaalde onoprechtheid in hun vriendschap als ze binnen die conventies elkaar zouden moeten zien en afspreken. En ze wilden echt heel open en oprecht met elkaar zijn. En juist door die afstand konden ze dat waarborgen. Natuurlijk de roddelachtige maatschappij van Sint-Petersburg en Moskou. Als mensen daar lucht van zouden krijgen dat zij een band hadden, dan zouden ze daar misschien wel weer van alles van kunnen denken. Dus op deze manier was dat vrij comfortabel voor hun.
0: En Tchaikovsky was natuurlijk een bekende naam, grote artiest, ook in zijn eigen tijd al. Was mevrouw von Meck, was dat ook iemand waar de gewone burger van wist, van bestaan van wist?
1: Ja, ze was zeker wel iemand van statuur. En ze was dus een mecenas, wat betekent dat ze kunstenaars steunde. En dat deed ze niet alleen bij Tchaikovsky. Ook bijvoorbeeld de componist Claude Debussy heeft ze in huis gehad. En dus dat was wel bekend. Maar ze wilde wel graag zelf uitzoeken welke kunstenaars zij steunde. Dus om het dan een beetje wat discreter te houden, dan kon zij zelf die keuze maken.
0: Ja, ja. Laten we eerst even helemaal terug voor de mensen die niet precies weten wie Tchaikovsky is. Bekendste stukken waarschijnlijk de ballet van hem, de Zwanenmeer, de Notenkraker. En er is nog een derde.
1: De Schone Slaapster.
0: De Schone Slaapster. Die is, en daar heb jij je fascinatie voor de Tchaikovsky aan te danken. Omdat die Disney film uit de jaren 50...
1: Klopt, ja, die muziek uit dat ballet zit bij de Disney film Door een Roosje. En als kind heb ik die gezien en werd ik meteen gegrepen door die melodieën. Die kende ik allemaal uit mijn hoofd en die zong ik de hele dag. Dus toen is het al begonnen eigenlijk.
0: Maar dit kent iedereen volgens mij. Na. Ja, goed.
1: Juist, ja, die mooie wals. Ja.
0: Maar dan, het is op muziek mooier overigens ook. toch wel.
1: Smaakt naar meer.
0: Ja, precies. En waar staat als een Tchaikovsky even in de lijst van de componisten moeten zetten? En het is ook de meest waardeloze kampioenswacht die je kan stellen. Maar waar zetten we hem ongeveer?
1: Ja, dat hangt er heel erg vanaf aan wie het vraagt. Voor mij staat hij natuurlijk bovenaan. maar ja, hij is wel echt een van de grote namen, ook wereldwijd. Mensen kennen wel Mozart, Bach, Beethoven. Maar Tchaikovsky is ook echt wereldwijd heel erg bekend en ook heel erg geliefd. Zijn muziek weet heel veel mensen aan te spreken en te raken.
0: Want ik denk dat hij prima meegaat in het lijstje van Mozart en Bach en Beethoven.
1: Ja, wat mij betreft wel.
0: Maar ook qua naamsbekendheid.
1: Zeker,
0: denk ik.
1: Ja.
0: En wat spreekt zo aan die muziek? Want jij hoort natuurlijk direct Adis Tchaikovsky.
1: Ja.
0: Wat hoor je dan?
1: Ja, wat zijn gave is, hij kan ontzettend mooie, goede melodieën schrijven die je meteen pakken en raken en je wordt er meteen door meegenomen. Het is alsof het bijna alsof het uit jezelf komt of zo. Het voelt heel natuurlijk aan. Het is gewoon ontzettend mooie muziek en heel divers. Hij weet voor allerlei bezettingen te beschrijven. Van orkest tot kamermuziek en opera ook heel erg veel. En voor hem was het allerbelangrijkste om mensen te raken met zijn muziek. Als hij iemand troost kon bieden, kon emotioneren, dan was zijn doel bereikt. Dat vond hij het allerbelangrijkste. En ja, die muziek die spreekt ook heel erg op die manier.
0: Hoe hebben de Von Meck en Tchaikovsky het eerste contact? Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, nou, Nadezhda Von Meck werd ook heel erg gegrepen door Tchaikovsky's muziek. Zij begreep ook heel goed die zeggingskracht die het heeft. En voelde dat heel goed aan. En ja, zij was daar zo door gegrepen dat ze besloot Tchaikovsky te schrijven. Om haar waardering uit te spreken. En voor Tchaikovsky was het natuurlijk een enorm compliment als kunstenaar. En toen was hij nog niet zo heel erg bekend op dat moment. Om dat van iemand te horen. En iemand die ook... eind 30 ongeveer. Ja, en ja, om van iemand te horen die echt zo goed zijn muziek kon aanvoelen en begreep. En toen is er eigenlijk een briefwisseling ontstaan. En heeft Nadezhda Von Meck op een gegeven moment voorgesteld elkaar niet te ontmoeten. Voor haar was Tchaikovsky echt het ideaalbeeld van de muzikus mens, zoals ze dat schreef. Dus de persoon waarin de componist en het persoonlijke en de muziek echt helemaal heel mooi één waren geworden. En wat zijn muziek heel erg oprecht maakte. En dat kon zij heel erg waarderen.
2: Maar woonden ze ook heel ver bij elkaar vandaan?
1: Nee, ze woonden allebei in Moskou op dat moment. Ja, dus
2: dat is toch onvoorstelbaar dat je elkaar dan niet ontmoet?
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant kon zij daardoor dat ideaalbeeld wel heel goed in stand houden. En juist in die muziek heel erg met hem samen zijn. En voor hem was zij een soort... Hij noemde haar wel eens zijn goede fee. Een soort beschermkracht die altijd maar weer op het juiste moment opdook. Of het juiste wist te zeggen, heel tactvol wist te zijn. En daar speelt die afstand natuurlijk ook wel een rol in. Om dat beeld in stand te houden. Dus dat paste voor hun gewoon heel goed.
0: En wel, hoe groot onderdeel van hun vriendschap was ook het financiële gedeelte?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag die we aan het begin van de podcast een beetje stellen. Van hoe oprecht is Tchaikovsky eigenlijk? Want op het moment dat Nadezhda Von Meck contact zoekt, heeft hij vrij grote geldzorgen. En het is al vrij snel duidelijk dat zij hem financieel wil steunen. Dus dat speelt wel een rol. Maar Nadezhda Von Meck weet dat zo tactvol en subtiel te doen, dat Tchaikovsky zich eigenlijk nooit bezwaard erover hoeft te voelen. Omdat hem heel duidelijk is, zij wil dat gewoon heel graag geven. Dus dat is een ontzettend subtiele, mooie relatie die ze daarin hebben ontwikkeld. En je ziet al snel dat de vriendschap zich echt verdiept. En dat ze eigenlijk heel goed een klik hebben en zielsverwanten blijken te zijn. En dus ik durf wel te zeggen dat het echt een oprechte vriendschap was.
2: Ja. Om hoeveel geld ging het dan?
1: Ja, nou dat is 6000 roebel per jaar. En dat staat gelijk aan een paar ton per jaar. Oh. Ja. En dat heeft me ook wel verbaasd. Het is echt serieus geld. Ja. En dat heeft me wel verbaasd in het lezen van de hele correspondentie. Hoe snel dat geld er dan ook weer doorheen gaat.
3: Want hij ging niet aan kleding op. Hij was wel heel beter, geloof ik.
1: Nou, ja, van alles en nog wat, denk ik. En hij reisde ook heel erg veel, dus dat is wel heel erg duur. Hij had gewoon een gat in zijn hand. Ja.
3: Hij reisde ook veel om te kunnen dirigeren op speciaal.
1: Zeker,
3: daar zou hij ook geld voor krijgen, denk ik.
1: Dat wel, maar dat was ook weer niet enorm veel geld. Nee, dat reizen was gewoon wel heel erg duur. Ja, op een gegeven moment werd hij heel erg beroemd en trok hij door Europa om zijn eigen werken te dirigeren. En ja, daar hielp het geld van Nadezhda Von Meck ook goed bij. En zij was alleen maar heel blij met zijn succes.
0: Ja. Maar op een gegeven moment ontstaat het dan toch een beetje van, Tchaikovsky vindt het superleuk en ik ga naar Florence binnenkort. Het zal wel supergezellig zijn als ze dan met z'n tweeën zijn. Hè? We hoeven elkaar niet te zien. Maar dan begint zij toch een klein beetje
1: de randjes op te zoeken. Ja. Ja, dat was ook wel interessant om te lezen. Ze hebben heel duidelijk die voorwaarden van we ontmoeten elkaar niet. En dan stelt Nadezhda Von Meck toch voor om dan samen naar Florence te reizen. Althans apart van elkaar, maar dat ze daar samen zijn. En zij heeft dan ook een huis voor hem wat ze hem daar kan aanbieden. Vlakbij haar eigen huis daar. Dus dan zitten ze op een paar minuten van elkaar. Maar toch dan ontmoeten ze elkaar niet.
2: Was dat ook omdat ze allebei getrouwd waren of een partner hadden? Of
1: nee,
2: niet?
1: Nee, Nadezhda Von Meck was weduwe. Eigenlijk vrij recent weduwe geworden voordat ze Tchaikovsky schreef. En Tchaikovsky was homoseksueel, dus had geen. Hij heeft op een gegeven moment wel getrouwd geweest, maar dat liep heel snel ten einde.
3: Het is ook meer verstandshuwelijk.
1: Ja, een poging om in dat format van de maatschappij te stappen. En dat was helaas een drama. Ja, dus ze waren allebei bij alleen. Ja. En Nadezhda Von Meck had overigens wel een heel groot gezin. Wat dan vaak ook met haar meereisde.
0: Ja, en over dat gezin gaan we zo eens verder praten. We gaan eerst nog even luisteren naar muziek. We hadden nog iets uitgekozen. Althans, eerst Simone. Souvenir d'un lieu cher.
1: Klopt, ja.
3: Ja, mijn Frans is zo vloeiend.
1: ik zal het wel even vertalen. Betekent herinneringen aan een geliefde plek. En die geliefde plek is Brailov. Dat is een landgoed in Oekraïne dat van Nadezhda von Meck was. En ze had Tchaikovsky daar een paar keer uitgenodigd om daar te verblijven. Dan was zij er zelf niet en dan kon hij daar zijn. En dat was een heerlijke plek vol rust in de natuur, waar hij volop inspiratie kon opdoen. En in zijn hele drukke leven en met zijn hekel aan sociale conventies kon hij zich daar heel fijn terugtrekken. En daar heeft hij dus dit werk geschreven en heeft hij ook opgedragen aan die plek. En in die muziek hoor je heel mooi eigenlijk gereflecteerd, ja, dat gevoel dat hij daar moet hebben ervaren.

0: Tchaikovsky is meer dan alleen bombastische muziek. Het is ook gewoon heel... Ja,
1: dat is mijn associatie, maar die is nergens op gebaseerd. Blijkbaar.
0: Nee, maar dat maakt...
1: is prachtig.
0: Zo is het. En Natja Willems, die zit hier ook aan tafel. En die zei al van, ja, als je eenmaal daar geweest bent... op deze locatie waar dit geschreven is... Dan komt alles weer terug.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Want jij bent daar geweest.
2: Ik ben er geweest, ja. Net voor de oorlog, dus nog net kunnen zien of het nu nog bestaat. Is maar heel, heel erg de vraag natuurlijk. Maar ik heb daar gelopen. Ik heb in de voetstappen van mijn oermoeder gelopen, ja. Zullen we maar zeggen. Ja, en dat is heel bijzonder om daar te kunnen lopen. En op dezelfde plek te staan als waar zij heeft gestaan. Ja.
0: Heb je meerdere plekken bezocht waar zij...
2: Ja, ik ben ook nog in Moskou geweest. En een van de huizen van haar daar is nu het hoofdkantoor van de schaakclub. De Nationale Schaakclub. Dus daar hebben we ook toestemming gekregen als familie om er doorheen te lopen. Was ook heel erg leuk. Maar bruiloft was toch bijzonder.
0: Ja, snap ik wel. Ja, en hoe belangrijk is deze dame nog in jullie familie? Is het aan de kerstdis dat weer op tafel komt?
2: Nee, maar het was wel zo belangrijk dat ik vernoemd ben naar deze dame. Ja. Want mijn officiële naam is Najezda. Dus mijn moeder heeft mij wel degelijk vernoemd vanwege dit mooie verhaal natuurlijk. Het is niet zo dat we bij elke kerst...
0: De proost of Najezda van Nek.
2: Nee, dat niet. Nee.
0: Nee, want het vermogen is geloof ik ook niet meer helemaal in de familie gebleven. Hè?
2: Nee, ja goed, we hebben een Russische revolutie gehad. En ik heb begrepen dat ze sowieso wel geldproblemen aan het eind van de leven had. Ja. Dus ik geen flauw idee.
0: Daarvoor vind ik het bij jou aan te bellen.
2: Ik begrijp er helemaal niks van als je zoveel geld hebt dat ineens weg is. Maar er is niks meer
0: nee,
2: van
0: daarover
2: over.
0: Niet, nee. En er is nog wel een interessant verhaal ook. Als je de podcast luistert, dan hoor je dat Tchaikovsky en von Meck zich op een gegeven moment... Ja, eigenlijk moeten wij ook een familiaire band met elkaar zien te krijgen.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En dan hebben we de Kolja. Nou, alle mensen die de boeken van Arthur Chapin lezen kennen dat verhaal op zich ook wel weer. En Kolja trouwt uiteindelijk, en dat is de zoon van... Ik kijk even naar Simone, want ik moet echt even hulp hebben.
3: Ja, Nikolai, de zoon van Najezda von Meck. Overigens iemand anders dan Kolja uit de roman. Dus niet dezelfde persoon.
0: Echt niet?
3: Nee.
0: Oh,
3: nee.
0: Nou, vergeet dat ook wel weer gelijk. waarmee is het gewoon allemaal anders dan ingewikkeld? Oké, dus Kolja. Maar goed, dat was wel de zoon van Najezda. En die trouwde met een nichtje van Tchaikovsky.
3: Klopt, ja. Ja.
0: Maar Natja, ben jij dan dus ook familie van Tchaikovsky?
2: Nee, want ik zit vanuit de andere... Najezda had 16 kinderen, waarvan er 13 volwassen zijn geworden. Er zijn er een aantal overleden. En mijn bedovergrootmoeder was een dochter van Najezda. Ongeveer in de middenmoot van die kinderen, laat maar zeggen. Dus ja, dus familie, niet, nee,
0: dus
2: niet
0: dat
2: familie.
0: Net
2: van,
0: niet.
2: Nee, net niet. Maar ik heb wel, laat maar zeggen, mensen ontmoet die familieleden van Tchaikovsky. Dus vanaf van die staak zijn, laat maar zeggen. Ja.
0: De echte, die nog von Meck heette ook.
2: Er is een neef die von Meck heet, een Russische neef, maar die heeft de naam weer aangenomen. Dus,
0: oh, die heeft hem teruggekocht.
2: Die heeft hem teruggekocht, laat maar zeggen. Maar die beheert wel, laat maar zeggen, het hele von Meck archief. En staat geheel voor de hele geschiedenis en verzamelt alles daarover. En ik snap wel dat hij die naam weer heeft aangenomen. Ja.
0: En heb je Simone en Natje, heb je nou ook met elkaar contact gezocht om deze podcast te maken? Dat je toch bepaalde dingen weer tegenkomt die Natja wel weet, die jij misschien niet weet, Simone?
3: Ja, eigenlijk niet. Het contact ontstond na de podcast. Wat voor mij een hele leuke verrassing was. Ik zat zo met mijn hoofd in die 19e eeuw. En ik zat een keer aan mijn ontbijt en ik kreeg toen een berichtje via mijn website van Natja. En ik dacht, vrek, ik heb helemaal niet bij stilgestaan dat er nog nazaten natuurlijk zijn.
0: Dus laat staan dat ze in de gemeente naast je wonen.
3: En zo dichtbij wonen ook nog. Ja, dat was heel erg leuk. Dus toen hebben we een keertje afgesproken. Het was heel erg leuk. Hele leuke ontmoeting.
2: Ja, Simone weet veel meer dan dat ik weet. Ik, helaas, ja, wat weet jij van je bed over groot... Vader, ik bedoel, het is dat het allemaal op papier staat
0: naam,
2: en brieven staan. Maar ik heb niet al die brieven gelezen. En Simone wel.
0: Jij kent natuurlijk daardoor de mecenas van Meck ook een beetje. Toch, je leert iemand toch kennen op een gegeven moment.
3: Ja, zeker. Ja. Ik ben al meer dan mijn halve leven met Tchaikovsky bezig. En Najezda von Meck komt daar ook steeds tussendoor. Dus ik ben heel blij dat ik nu ook de hele correspondentie een keer heb kunnen bestuderen. Maar ik was heel erg onder de indruk van wat een erudite vrouw zij is. En heel intelligent en een heel goed zakeninstinct.

0: Een hele, hele sterke persoonlijkheid.
1: Nu ga ik natuurlijk vragen, je hebt natuurlijk een nazaat ontmoet. Herken je iets van deze dame terug in...
0: Nou, dat zou ik je nog beter moeten leren kennen.
1: Dat is een goed antwoord. Ja. Nee, politiek maar, antwoord.
0: Ja. Nee, maar wel heel erg leuk om jou te ontmoeten. Ja. En ja, je bent natuurlijk ook kunstenaar. En ja, daar hield zij ook ontzettend van. Dus wie weet dat wel zo door al die jaren heen is doorgecijpeld.
2: Ja, ja.
1: En jij hebt ook kunst gemaakt, geïnspireerd op Bert
2: Overgroot. Ik heb een serie portretten al een jaar of 6, 7 geleden gemaakt. Van de Jester van Meck bestaat eigenlijk alleen maar een aantal foto's en geen schilderijen. En dus ik ben eigenlijk op zoek gegaan in de schilderijen van haar tijd of ik haar daarin kon vinden. En daar heb ik een reeks portretten van gemaakt. En met die portretten ben ik naar Moskou geweest, naar Petersburg geweest en naar Oekraïne geweest. Dus ja.
1: En hoe werd daar gereageerd op? Want daar is
2: daar leeft het allemaal nog veel meer dan in Nederland. Kent eigenlijk alleen de mensen die echt in de muziek zitten, die kennen deze geschiedenis. Maar in Rusland en ook zeker in Oekraïne is dat ze zijn idolaat van Tchaikovsky en dus ook van Nadezhda. We hebben daar ook een radio-interview gedaan en mijn moeder was toen mee. Nou, ze gingen op de knieën voor mijn moeder als een soort van worship gewoon. Het was bizar gewoon. Ja.
1: Dat is wel een heel mooie ding om mee te maken volgens mij.
2: Ja,
1: als je
2: bizar.
1: Dat,
2: ja.
1: Als je dat ziet dan, ja. Simone, ik wil nog even terugkomen op die 1200 brieven.
0: Ja.
1: Hoe werd dat thuis ontvangen? Dat jij elke avond, weekend, elk vrij moment met die brieven bezig was?
0: Ja, heel goed. Ja, ik heb een hele lieve man die mij heel erg steunt. En het heel leuk vindt dat ik hiermee mee bezig ben. En andersom, hij is violist en heeft ook vaak projecten. Dus doe ik dat andersom ook. En zo helpen we elkaar. En dat vond hij heel erg leuk om te doen. Ja.
1: Oké, okay, ja. Ik wil een hele andere actuele vraag. Er is de muziek van Mozart ontdekt.
0: Ja. Klopt, ja.
1: Kunnen we van Tchaikovsky ook nog een keer iets verwachten, denk je? Of is er alles zo dusdanig van gearchiveerd dat we dat...
0: Ik denk dat dat nog wel zou kunnen, ja. Hij heeft soms ook wel eens werken waar hij niet tevreden over was. Bijvoorbeeld in de open haard gesmeten. Maar dan doken er later toch ergens weer orkestwerken op. Orkestpartijen, moet ik zeggen. Die er dan nog waren. En dan kon een werk weer gereconstrueerd worden. Dus ja, ik hoop heel erg dat er nog zoiets opduikt.
1: En
0: dan
1: duik jij er weer bovenop. En dan kan ik het allemaal vertellen bij jou.
0: Absoluut.
1: Zo is het. Ik dank je heel hartelijk, Simone Leuven en Natja Willems, om te praten over de podcast Betaalde Liefde te luisteren via alle kanalen van de NPO Podcast of op uw eigen favoriete podcast app. Nationaal van 12 uur zijn we weer terug met de tweede uur van deze uitzending en dan zit aan tafel Kik van der Veer die ons uitgebreid gaat vertellen over alles wat cabaret te melden heeft. Tot zo.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Live vanuit het Herman van Veen Art Center is dit de zaterdagcoulisse. Uw presentator is Tim van Schijen.
2: Ja, en daar zijn we dan weer voor het tweede uur van de zaterdagcoulisse van deze 20e juni 2026. En ik heb geleerd, dat moet je nooit zeggen, want ik kan je niet meer herhalen.
3: Nee.
2: Nee. Dus ze vast heel blij dat ik het allemaal roep. Aan tafel, je hoort hem al, Kik van der Veer. En met hem ga ik een heel uur lang praten over cabaret, kleinkunst, radio, wat al niet meer. Want ik sprak u een keer hier op de Pals toevallig. En toen vroeg ik, wil jij aan tafel zitten? Toen zei je, alleen als we het over cabaret gaan hebben. Dus jouw oplossingen over de vrede in het Midden-Oosten, die moeten de mensen even...
3: Nee, daar weet ik alles van.
2: Ja, daarom. Maar daar wil je niet over hebben vandaag. Nee. Gaan we allemaal over hebben. We gaan eerst luisteren naar muziek.

0: En dat was Nene Kwaadvlieg. Het liedje heet Fluister. En het is een van de allermooiste nummers die ik ooit gehoord heb. En dat is niet alleen omdat ze mijn vriendin is. Kik van de Veer, je zit bij mij aan tafel. Al bijna 35 jaar klinkt elke zondag de NPO Radio 5 het programma Andermans Veren. Uur vol kleinkunst, cabaret en conferencekunst. Samengesteld en gepresenteerd door cabaretkenner Kik van de Veer. De eerste aflevering was op 4 oktober 1992. En sindsdien heb je tienduizenden luisteraars de weg gewezen in het Nederlands en Vlaamse cabaretlandschap. Maar niet alleen radio. Nee, want je hebt ook nog... even kijken, Herman van Veen doopt je tot de bloemlees des vaderlands van Nederlandse kleinkunst.
1: Wel.
0: Ja, sinds 1989 stel je boeken en bloemlezingen samen. Tekstbundels over in het Nijgen, Ramses Shaffi, de Plusje serie van Nijgen van Dietmar, CD-boxen van 21 delen. Ik wil je het liefst in een doosje doen, box van eind jaren 90. Van seks in cabaret tot protestlied. Er is nauwelijks genoeg die niet bij jou is gedocumenteerd. Maar er hangt een schaduw over het Andermans Veerjubileum. Want door de bezuiniging bij de publieke omroep stopt Andermans Veren na ruim 3 decennia. Lijkt dit ook te vallen. Maar vandaag gaan we het gewoon hebben over de mooie dingen van het vak. Over liefde voor cabaret. En we gaan natuurlijk heel veel luisteren. En we moeten het even hebben over de zomerveertjes. In ja, juli.
1: Ja, die zijn in juli. We hebben, toen wij 25 jaar bestonden, toen deed Katinka Polderman bijvoorbeeld mee. Allerlei artiesten traden op. En het was een groot feest met light first dichters. En grappen en grollen. En toen zei Katinka, ja, maar dat moeten we gewoon ieder jaar doen. En vanaf dat moment, dus we doen dat nou bijna 10 jaar, zijn er de zomerveren. Dus altijd zo'n beetje in juli, dan gebeurt het. Dan komen er allerlei artiesten optreden. En het is altijd een leuk feest, hoor. Het is altijd, er zijn light first dichters. Ik ben dol op light first. Dus altijd...
0: Dr. Anders P-achtig.
1: Precies. Vormvaste dingen. En het moet altijd een beetje vrolijk zijn, een beetje om te lachen. En die zijn er dus altijd. Er is taalles van Frank van Pamelen. Die steeds zit op het toneel. En dan zijn er amateurs die proberen een lied te schrijven. Een opdracht van Frank. He, bijvoorbeeld schrijf een tekst over een museumbezoek met rijm ABAB. Mm-hmm. Nou, een simpele opdracht. En dan gaat hij vertellen wat er allemaal fouten is.
0: Superleuk.
1: Dat is echt heel erg leuk. Dat is, vroeger deed George Groot dat. De legendarische George.
0: Shocking. Maar, ja,
1: die is nu
0: die
1: dood.
0: Kan niet meer. Nee.
1: Die kan niet meer. Toen heeft Jan Boerstoel het nog een tijdje overgenomen. En nu doet Frank van Pamelen dat.
0: Kijk.
1: En dat is fantastisch. Ontzettend leuk.
0: En 12 en 19 juli is dat in Theater Blaricum.
1: Ja,
0: zijn er nog kaarten voor beschikbaar ook? Of?
1: Nou, ik zal je precies vertellen wie er allemaal komen. Op de 12e is de eerste voorstelling met Joop en Jessica. De legendarische Joop Visser. Jaap Visser.
0: Mm-hmm.
1: Daar kan je niet meer in. Want die is uitverkocht.
0: Kijk.
1: En met Light First dichter Remco Koplamp.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar kan je niet meer heen, dus dat is vol.
0: Maar dat kunnen we wel terugluisteren, toch?
1: Ja, absoluut. Absoluut. En de tweede voorstelling is met Vincent Bijlo, met als light first dichter Bart Adjudant.
0: Mm-hmm.
1: En dan op 19 juli treedt Rob Crispijn op, de firma Ziel en Zaligheid. Met 2 zangeressen, heb ik begrepen. Met prachtige muzikanten. En dat is heel mooi.
0: Die glimlach nu dat Rob gewoon tegenover je zit.
1: Ja, Rob is hier ook. Die zit inderdaad te grijnzen. Maar dat is heel mooi. En Han Marines, die is dan de light first dichter. En de tweede voorstelling is met Leonie Jansen en Jeroen Kramer. Prachtige liedjes. Met Hannelie Krutwagen als light first dichteres.
0: Dat is een uitgebreide agenda die je hebt klaarstaan. Maar die eerste is uitgekocht van de 12e, maar de andere drie kunnen we nog naartoe?
1: Kan je nog naartoe.
0: Kijk,
1: Theater Blaricum.
0: Gewoon via de website?
1: Ja.
0: Gaan we daar gewoon naartoe, theaterblaricum.nl, denk ik, of iets wat daarop lijkt. We gaan het over... Dat wist ik trouwens nog helemaal niet. Dat is eens een... Jij hebt zelf ooit meegedaan met het Leids Cabaret Festival.
1: Zeker, gewonnen ook nog.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat heb ik nooit meegekregen in alle biografietjes die ik gelezen heb van je.
1: En ik heb nog in de finale van Camaretta ook gestaan.
0: Ja.
1: Jazeker.
0: Maar je bent er nooit mee doorgegaan.
1: Nee.
0: Waarom niet? Want je hebt gewonnen.
1: Ja, maar ik merkte toch, dit is mijn ding niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik zag dat helemaal niet zitten om iedere dag in die auto over die snelwegen te... Nee.
0: Maar je hebt wel, wat dreef je dan om het wel mee te doen met dat kameretten?
1: Nou ja, ik had natuurlijk wel een soort drive. Want ik vond het leuk om dingen te maken en dingen te laten horen. En dat doe ik het liefst dan 1 keer. En dan weet ik het wel weer, weet je wel. Dus,
0: de herhaling, daar heb je...
1: Ja,
0: dat is
1: daar
0: het
1: had
0: niet.
1: Ik ontzettend hekel aan. Ja.
0: Maar heb je wel daarna nog wel tussen schuifdeur... dat je dingen cabaretesk gedaan hebt?
1: Familie. Daar weet Rob Crispijn ook alles van. De vier gebroeders. In mijn familie, daar komt het allemaal vandaan. Dat komt uit mijn familie.
0: Ja.
1: Want wij hadden altijd feesten met voordrachten. En nou, op een gegeven moment begon ik ook voor te dragen. Begon ik liedjes te zingen van Jaap Fischer en van Herman en van Boudewijn de Groot en noem allemaal maar op. En met mijn broers trad ik ook regelmatig op.
0: Echt
1: en, ja, en Rob is een keer op een feestje geweest. En die zegt, ja, ik ben de hele wereld over geweest met Herman van Veen. Maar dit was vond ik nog veel mooier.
0: Nou, dat kan op een tegeltje erbij, toch?
1: Ja, toch?
0: Vind ik wel. Nou, dat wist ik helemaal niet. Maar dat is nu dan ook even opgehelderd. Ja. Dat jij bent gewoon zelf ook maker.
1: Precies. Nee, maar weet je, daarom, het is wel leuk dat je dat aanhaalt. Want als je kijkt, als je het zelf gedaan hebt. En als je zelf ook liedjes hebt gemaakt en conferences gemaakt. Dan weet je eigenlijk wel een beetje. Dan kan je ook wat, heb je bestaansrecht om er wat over te zeggen.
0: Ja.
1: Want je weet hoe het moet.
0: Nou ja, dat en je weet gewoon je weet ook dat het een vak is.
1: Hoe het niet moet, dat weet je ook heel goed. Ja. Want je bent natuurlijk regelmatig ook op je bek gegaan.
0: Ja, ja.
1: Dus dat hoort er allemaal bij. En daarom heb ik recht van spreken, heb ik het idee.
0: En hoe lang heb je het uiteindelijk dan echt gedaan?
1: Een paar jaar.
0: Oké.
1: Okay. Ja, een paar jaar, ja.
0: Nou, maar
1: ja.
0: Wel met Kameret op je naam gezet.
1: Ja, dus, en ik, nou, het was toch dus zo beroerd was het niet. Want nee. Ik ben toch in de finale gekomen.
0: Zo is het ook weer. Ja. Hey, we gaan het eens even lekker over Kabaret hebben. En over wat allemaal wat je meegenomen hebt voor
1: ik
0: ons.
1: Heb, ja, een... Ik wil heel graag het hebben over Wim T. Schippers.
0: Ja.
1: Die heeft de hele televisiewereld op zijn kop gezet. Ik denk dat er geen Jiske Vet zou geweest zijn als Wim T. Schippers er niet was geweest. De absurditeiten van Hans Steeuwen en van Marijn Scholten en van Kammergoerka, noem allemaal maar op. Ik denk dat die allemaal geïnspireerd waren door Wim T.
0: Ja.
1: En wat hij allemaal op de radio presteerde, dat was ook niet te geloven. Dat was echt fantastisch. Ik heb dus twee nummers meegenomen van Wim T. En wat hij dan zou voorstellen, van draai ze gewoon allebei tegelijk. Eén op één box en de andere op ander. Dan is het wel niet te verstaan, maar dat scheelt wel in de tijd. Weet je?
0: Dat is zeker waar. Dat, is
1: en dat deed hij
0: kan
1: echt.
0: Technisch niet, hè, jongens, dat denk ik. Nee, wordt lastig.
1: Dat deed hij echt bij Ron Flom Flom, deed hij dat. Ja,
0: ja maar daar volgens mij echt alles. Als ik dat een beetje teruglees.
1: Alles wat
0: en al
1: je kon
0: die...
1: bedenken, dat deed hij. Ja, ja, het kon ze gek niet... En ja... Het was een zeer sprankelende geest, Wim T.
0: Ik vind het zo mooi dat er ergens, er was natuurlijk op de radio heel veel over gesproken, dat hij was uitgenodigd om bij een van de tentoonstellingen iets te exposeren. Hij zei van, nou, ik wil graag een negatieve bijdrage leveren aan deze expositie. En dat hij gewoon een kuil voor de entree heeft. Ja, dat vind ik als ontzettend geestig.
1: Konden de mensen er niet
0: nee.
1: in?
0: Ja, fantastisch. Dat vind ik heel grappig, ja. Inderdaad. Ja.
1: Ik heb hem één keer ontmoet. Dat was bij een cd-presentatie. En Henk van Gelder die nam Wim T. mee. Die waren bevriend. Of zo. Dus hij zat naast me. En die dvd's van zijn shows waren net uit. Dus ik zeg, nou Wim, die dvd's, verkopen die een beetje? Dat is nou net de meest oninteressante vraag die je me had kunnen stellen. Klaar. Dus ja, en hij heeft gelijk. Dat is
0: ja,
1: ook
0: is het ook.
1: Volkomen terecht.
0: Het ja. moet er gewoon zijn. Ja. Maar ja, dat, jij weet alles van de dingen produceren en dan de verkoopcijfers.
1: Ja. Oh, daar weet ik alles van.
0: Wat is met die plusjeserie gebeurd?
1: Nou, die is gestopt.
0: 15 delen?
1: 15 delen. Het was mooi. Het was, en ja, we zijn er heel trots op. Het is Sjaak en ik, we zaten met Fik van der Rijt in de eindredactie. Sjaak Kleuters. En ja, dat zijn hele mooie boeken geworden.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ik heb ze alle 15 in de kast staan. Maar
1: echt
0: ik zou
1: waar?
0: Gaan.
1: Ja, wat leuk.
0: Ja, in de luxe uitgave. Ja, ja. Dus gewoon de plus. Niet,
1: met z'n deetje erbij.
0: Zeker, met z'n
1: ja,
0: deetje erbij.
1: Heel goed.
0: We gaan luisteren naar Wim T. Schippers. Of
1: mag
0: eigenlijk.
1: Even iets over zeggen ja, voordat mag. We gaan draaien.
0: Ja.
1: We gaan draaien een lied dat een hit van Kiss. En dat heette dus I Was Made for Loving You van Kiss. En wat hij dus deed als Harco Wint. Harco Wint was een beetje een heel vervelend puber kereltje van een jaar of 16. En die ging liedjes letterlijk vertalen. Dus, en dan krijg je de grootst mogelijke waartaal als je dat letterlijk in het Nederlands gaat vertalen. Nou, dat wou ik even zeggen.

0: Ik ben heel benieuwd wat de Buma Stemra hiermee moet met dit nummer. Ja. Maar dat gaat vast helemaal goed komen. Kunnen we dit ergens terugluisteren? Is dit op?
1: Er is een cd.
0: Ja?
1: Ja, er is een cd met Harco Wind nummers.
0: Want het is Harco Wind. Hij noemt zichzelf Harco Wind.
1: Hij noemt zichzelf Harco Wind. Hij heeft ook een broer, Wim Wind. En dat is een concurrent. Want Wim die dreigt nog succesvoller te worden dan Harco. En daar kon Harco helemaal niet tegen.
0: Was dit voor radio? Was dit voor...
1: Nee, het is voor de suite.
0: Oh, dit was...
1: De radio, dat was iedere vrijdag. Dus vrijdagavond van 11:30 tot 12:30 had je de suite. Gepresenteerd door Jan Donkers, onlangs ook overleden. En de laatste 10 minuten was voor Harco.
2: Oké.
0: Je ziet wel, die hele generatie, wat je net zegt, Jan Donkers. Het gaat allemaal wel weg langzaamaan.
1: Ja, weet je, jij bent waarschijnlijk opgevoed met Ernie.
0: Ja, voor mij zit Paul Haan en Wim de Schippers beter dan Ernie. Ja.
1: En voor mij was het Ivanhoe, dus dat is heel wat groter.
0: Nou, Roger Moore was ook goed.
1: Roger is ook goed. Ja, dat was voor mij mijn opvoeding. Ja. Maar Ernie ken ik natuurlijk ook heel goed. Maar
0: dat is uniek.
1: Maar ik ben er niet mee groot geworden.
0: Nee, dat ben ik. Maar het unieke van hun is natuurlijk dat ze met z'n tweeën volgens mij de enige waren die plaat mochten opnemen als Bert en Ernie.
1: Zeker, met eigen liedjes, hè?
0: Exact. Ja. Dat alleen mochten alleen zij. Ja. Je hebt nog meer meegenomen voor ons.
1: Ja, want je kan in het cabaret kan je eigenlijk vind ik het mooiste of het leukste als mensen hun zwakheden tonen. He, dus als mensen falen, dat is het leukste. En het leukste vind ik eigenlijk als mensen hun agressie niet kunnen beteugelen. Als mensen echt helemaal letterlijk uit hun dak gaan. Wim T. Schippers is daar een goed voorbeeld van. Hij ging ook niet helemaal uit zijn dak. Mm-hmm. Maar hij was niet agressief. Maar ik vind het leuk om de agressie even te laten horen. En ik laat u graag even iets horen uit de allereerste uitzending van het Simplistisch Verbond. Met een van de legendarische woedeuitvallen van Wim de Bie.
3: Heer Koten.
4: Hallo, baby.
3: Ja. Mag ik van u ons eerste voorbeeld van evident simplistisch verneukeratief drukwerk?
4: Evident verneukeratief simplistisch drukwerk?
3: Evident verneukeratief drukwerk, heer Koten.
4: Evident verneukeratief drukwerk.
3: Simplistisch evident.
4: Komt eraan, heer Bie.
3: Gaarne.
4: Alles allemaal.
3: Dank u. Dames en heren, graag uw aandacht voor dit staaltje. Want dat staaltje is namelijk symptomatisch voor de simplistische leugen in de reclame. Mag u op deze zin wijzen met de wilde frisheid van limoenen. Limoenen. En ik vraag u, wat zijn limoenen? Ik vraag het ook aan onze heer Koten, die daar ongetwijfeld een antwoord op zal hebben gevonden. Heer Koten, hebt u een antwoord op de limoenenvraag?
4: Ja, Ebi. Van Dalen zegt dat limoenen zijn gewoon citroenen. Limoenen zijn citroenen.
3: Juist.
4: En andersom, citroenen zijn limoenen.
3: Fijn, dank u wel.
4: Maar het zijn gewoon citroenen, limoenen.
3: Goed, dames en heren, wat staat hier dus met de wilde frisheid van limoenen? Dat betekent dus, simplistisch vertaald, met citroengeur. Begrijpt u? Limoenen, dat betekent gewoon citroenen en niet meer. En daar is het verbond dus ook, daar is het verbond ook voor opgericht. Dat staat in artikel 4 van onze beginselverklaring. Dat wij zullen signaleren en bestrijden elke vorm van lulkoek. En dan is dit dan toch wel een uitgerekend voorbeeld van totale lulkoek. En dan nog met de wilde frisheid van limoenen. En dan kan u wel zeggen, ik kan u één ding zeggen, ik kan u dan meer zeggen. Maar dit is voorlopig genoeg. Het simplistisch verbond laat zich geen limoenen voor citroenen verkopen.
4: Addis Ababa toch. Hippie, Addis Ababa.
1: Fans.
0: 6 november 1974 was dit.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Want
1: ja.
0: Ook de dictie is ook zo goed.
1: Ja, het waren taalkunstenaars zo. die van Koten ook met zijn eigen, hele eigen taal die hij had. Hè. Dat simplistisch verbond is een van de mooiste dingen die de televisie in de jaren 70 heeft voortgebracht. Samen met het werk van Wim T. Schippers. Dus ik wil het graag even gezegd hebben.
0: Om de aandacht brengen.
1: Ja.
0: Koten en de Bie, natuurlijk ook echt een instituut op zich.
1: Absoluut,
0: voor Nederland.
1: Absoluut, ja.
0: Voor Nederland, ja. Wim Sonneveld.
1: Ja,
0: die kon ook best boos worden.
1: Die kon ontzettend boos worden. Er was een sketch, volgens mij, zijn eigen naam zat eronder.
0: Maar is dit niet van...
1: Ik heb het idee dat het van Jacques van Tol is. Dat
0: ja, toch?
1: Dat denk ik. Maar het is zo goed geschreven. En het komt uit de tijd...
0: Wacht even, ik probeer je onder te breken. Het is zo goed geschreven dat het niet van Sonneveld kan zijn. Zei je dat nou even tussen neus en lippen door?
1: Zonneveld was nou niet bepaald een geweldige tekstschrijver. Dat is gewoon zo. Mm-hmm. Dat gaf hij zelf ook wel toe. En zijn teksten die werden geschreven vaak door anderen.
0: Nou, dat sowieso,
1: van,
0: ja.
1: Ja, Michel van der Plas, Friso Wiegersma, Annie Schmid, Simon Carmichelt. Allemaal schrijvers voor Wim Sonneveld. Hij was niet in de eerste plaats, maar was een geweldige uitvoerder.
0: Ja.
1: En beter hebben we zelden gehad. Het was fantastisch wat hij deed.
0: En want hij heeft natuurlijk, we kennen hem vooral natuurlijk van die drie One Man shows. Hè. Daar was bij het grote publiek bekend leven. Hij heeft voor die tijd ook gigantisch veel gedaan. Ja. Ook. Weet hij toen ook al? Schreef hij toen ook niet zelf?
1: Jawel, hij schreef, ja, toch, hij schreef ook wel zelf.
0: Ja, toch, want die echte cabaret Wim Sonneveldjes van.
1: Ja, daar zat heel veel eigen tekst ook in. Ja. Maar ik denk wel dat er heel veel gecorrigeerd werd.
0: Oh ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja, Jacques van Tol.
1: En bovendien ook andersom, hè? Want Michel van der Plas schreef bijvoorbeeld die Tierom Tango voor hem. Dat beroemde nummer. En daar heeft Sonneveld toch wel het een en ander aan zitten.
0: Het einde vooral ook.
1: Ja, en je hebt me belazerd, je hebt me gedonderd. Dat heeft hij. Heeft hij dat echt verbeterd. Echt stilistisch. Dus ik wil hem zeker niet afvallen als. Maar hij was niet in de eerste plaats een tekstschrijver.
0: Nee, dus als er een goede tekst is waar zijn naam onder staat, dan kunnen we bijna.
1: Bijna.
0: Weten dat bijna. Het en Jacques van Tol is nog wel een interessant verhaal ook. Die mocht natuurlijk.
1: Ja, dat is een heel ander verhaal. Maar dat is de
0: heel kort voor de luisteraar. Ja, precies. Voor de spookschrijvers, die mocht niet meer onder zijn eigen naam publiceren. Precies. Want er was in de oorlog een hoop gedoe geweest.
1: Ja.
0: Sonneveld wordt boos. Sonneveld op een loketman.
1: Ja, en het is de tijd van de checks, de girochecks. En van de telefoon, weet je wel, die nummers die je gratis en voor niets kan bellen. En van postzegels van een kwartje. Kwartjes waren er en dubbeltjes en centen. Dus een totaal andere tijd, maar natuurlijk blijft de woede authentiek.
0: Overeind.
5: Dames en heren, hier komt het zeer originele verhaal van een kapper die binnenkomt in een postkantoor. En die tegen de man achter het loket zegt: dag man achter het loket. Dag man achter het loket, mag ik voor u alstublieft een postzegel van 25 cent? De man achter het loket, wat zegt u? Mag ik voor u een postzegel van een kwartje alstublieft? Wilt u het bedragje besteden aan één zegel of wilt u verschillende leuke zegeltjes afnemen voor hetzelfde bedrag? Nou meneer, ik kan me niet zoveel schelen als ik maar een postzegel heb van 25 cent. Nee, ik vraag namelijk hierom. We hebben de laatste tijd zulke beerdige zegels binnengekregen. Er is een nieuwe zegel uit van 12 cent, die is petrolkleurig. En daar komt haar majesteit zo snoezig op uit. En dan zou ik zeggen, neemt u er een bij van 8 cent, die is auberginekleurig. Ik geef toe, het is een gewaagde combinatie, maar een hele geraffineerde combinatie. En neemt u er dan een bij, zou ik zeggen, van 2 cent, die is bleu royal. Nee, het is geen pauwblauw, het is ook geen keurblauw, het is bleu royal. Ja. Vindt u de 2 niet knal? En dan neemt u er nog een bij van 4 cent, die is gris bleu met een tikkeltje wit, voorstellende de afsluitdijk. Ja, dan hebt u al 26 cent uitgegeven in plaats van 25 cent, maar het is voor de ontvanger, hoe zal ik zeggen, zo feestelijk. Meneer, doet u maar lol, geef me een postzegel van een kwartje. Ja, ik heb verder niks nodig uit uw modewinkeltje als postzegel van een kwartje. Mag ik u nog even iets vragen? Hebt u een girorekening? Nee meneer, ik heb geen girorekening. Oh, wat jammer. Een modern mens zonder girorekening. Als u een girorekening had, hoeft u nooit geld bij u te hebben. U schrijft een checkje uit, u schrijft een girootje uit. U doet dat in de bekende zalmkleurige envelop. Saumon, zal ik maar zeggen. Ja, en die doet u dan in de vuurrode beurs en wij doen de rest. Nu hebben wij de jongens van de PTT. Okidoo. Mag ik u dan nog een dingetje vragen? Hebt u al een spaarbankboekje? Nee meneer, ik heb geen spaarbankboekje. Oh, wat jammer. Vanaf 1 januari 1964 geven wij 3.25% rente. Kan me niet verdomme, ik wil een post zeggen van een kwartje. En gauw meneer, of er wordt hier iemand vermoord. Okidoo. Nog één ding. Hebt u telefoon? Ja meneer, ik heb natuurlijk een telefoon. Mag ik u dan even attent maken op de nummers die u gratis en net zo vaak kunt draaien als u wilt? Daar is bijvoorbeeld 000 voor het aanvragen van interlokale gesprekken. Dan 0010 voor het aanvragen van internationale gesprekken binnen Europa, niet vanuit de cellen. 0016 voor het aanvragen van internationale gesprekken buiten Europa, niet vanuit de cellen. 008 voor inlichting over het automatisch verkeer. 0018 voor inlichting over buitenlands automatisch verkeer. 003 voor het weerbericht. 20111 voor het tijd zijn. En 009 voor het opgeven van een telegrammetje. Verdomme, meneer! Roep de chef! Ik wil niets met u te maken hebben. De chef! Chef! De chef. Wat is er hier aan de hand? Meneer, ik vraag aan deze man een postzegel van een kwartje en hij verdomd het op me te geven. Hij wil een postzegel verzameling aan smeren, een girorekening, een spaarbankboekje. Ik wil een postzegel van een kwartje en waarom doet deze man dat?
6: Ik zal het eens even voor u informeren. Is dat zo wat meneer zegt van duur de kom?
7: Ja, meneer.
6: En waarom doe je dat van duur de kom?
7: Ik doe het expres, meneer.
6: En waarom doe je dat expres van duur de kom? Nou, die man is namelijk mijn kapper, ziet u. En als je bij hem binnenkomt en je zegt, wilt u alleen mijn haar knippen? Dan zeggen ze daarna, wilt u lotion, wilt u tandpasta, wilt u soep?
0: Dit was uit de voorstelling Een avond met Wim Sonneveld uit 1964, samen met Marijke Merkens deed hij dat. Wij hadden gisteren heel even contact via de mail over deze conferentie. Want jij had deze versie opgestuurd, de EP-versie.
1: Ja.
0: Ik zei van, joh, de versie van de LP, de langspeelplaat.
1: Ook leuk.
0: Is ook, wat ik van die vind, ik vind deze iets gehaaster.
1: Ja, maar dat vond ik juist, ik vind deze, hij werd hier nog kwaaier.
0: Ja, dat is het.
1: Ik wou hem echt helemaal zo kwaad mogelijk hebben.
0: Ja, ja. En hoe zat dat, dat er een EP versie was. En is dit speciaal opgenomen dan, ja, voor een EP'tje?
1: Er werden singeltjes gemaakt. In die tijd waren er promo-singeltjes gemaakt. Hè. Mm-hmm. Aan de andere kant stond De Kroketten. Ook een hele bekende conferentie.
0: Ja, ja.
1: Van Simon Kermichelt, hè, geschreven.
0: Ja.
1: De Kroketten. We kunnen hem ook zeggen, we laten het pauwtje. Dat
0: is, de Gamme Kroketten.
1: Ja, de Gamme Kroketten. Dus een legendarische conferentie.
0: Zeker.
1: Dus er moest een singeltje, een promotie-singeltje gemaakt worden. En toevallig kwam deze, kennelijk vond ik die, kwam die later op de hele show werd opgenomen.
0: Ja.
1: Dus kwam er automatisch die andere erop. Maar ik vond deze eigenlijk leuker.
0: En die promo-EP's werden eigenlijk gemaakt om de voorstelling te verkopen,
1: ja,
0: dan? Of,
1: ja, ja, ja. Je kwam heel veel op de radio dan. Ja, en konden mensen daar naartoe natuurlijk.
0: Dat, ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. En toen liep er voor zo'n nog 2,5 jaar, 3 jaar.
1: Jazeker, ja. Dat was ongelooflijk. Dat ging maar door.
0: Gewoon 1000 keer gespeeld,
1: ja,
0: zo'n voorstelling.
1: Gespeeld, ja.
0: Minstens.
1: En je zag ook, dat is ook wel leuk, als je die twee versies hoort. Dan zie je, want er is ook een opname van zijn eerste try-out. Die bestaat, mm-hmm, ook, van deze show. En dan zie je hoe dat allemaal gegroeid is. Dat is heel leuk, hoor.
0: Ja, ja, ja. En is deze, die EP-versie waarschijnlijk eerder in het proces opgenomen dan de LP-versie?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Want die wordt waarschijnlijk aan het eind van het seizoen,
1: ja,
0: een beetje.
1: En deze was nog wat ongecontroleerder.
0: Ja.
1: En daardoor vind ik hem leuker.
0: En daarom is hij wat gehaaster misschien, ja, ook. Ja, precies. Maar dan, ja, komt wel die woede, ja, nog meer naar boven.
1: Maar wat leuk is, omdat ik dat vertel ook, dat je ziet hoe zo'n voorstelling groeit. Sonneveld was dus iemand die uitvoerde, wat anderen voor hem schreven. Hè? Maar mensen die zelf schrijven, heel vaak, die maken hun voorstelling samen met het publiek.
0: Mm-hmm.
1: Dus iemand als Freek de Jonge, die gaat met niets anders dan alleen een handjevol aantekeningen, gaat hij het podium op. En zo maakt hij samen met het publiek een show.
0: Ja.
1: Dat is echt iets ongelooflijks. Ik heb dat een paar keer meegemaakt, dat hij echt met helemaal niets, ja, een paar aantekeningen, begon hij gewoon te lullen. En uit de reacties van het publiek, oh ja, die moet ik onthouden, die is niet leuk. En zo bouwt hij zo zijn hele voorstelling op. Dat, ja, is fascinerend om te zien.
0: Het begint met de voorleesvoorstellingen, dan, ja, een try-out-serie, totdat, ja, het uiteindelijk een programma is van zichzelf op papier. Precies. In elk geval het de première noemen.
1: Ja.
0: Maar dan zijn we al heel eind, ja, in het proces.
1: Je had vroeger ook Paul van Vliet, hè? Paul in het Klad, die, ja, deed dat ook. En Joep van het Hek deed dat ook. In hele kleine zaaltjes.
0: Dat is het juist. Ja, hier in
1: zeer
0: Soest.
1: Zeer select publiek. En dan gewoon voorlezen. Ja. En kijken wat werkt.
0: In Soest in de Theater Ideeën zijn regelmatig inderdaad cabaretiers die met voorleesvoorstellingen, ja, om gewoon te testen. En als, ja, je dan wil zien hoe het geworden is, ga je naar de Flint in Amersfoort of de Speeldoos, ja, in Baden.
1: En dan weet je niet wat je ziet. Dan kun je het helemaal niet meer terug.
0: Nou, het mooiste voorbeeld. Ik heb ooit een keer een voorstelling gezien. Dat was de Oudejaarsconferentie van ik weet niet welk jaar. Joep van het Hek ging die doen. En in september was de eerste voorleesvoorstelling. Het was net ergens een trein ontspoord. Oh. Er zat een hele goede grap in over die ontspoorde trein. Dus de zaal lag er redelijk op plat. Toen zei hij, ja, hoe ga ik er nou voor zorgen dat er in december weer een tij ontspoord is geraakt?
1: Ja, ja, ja, ja,
0: dit gaat,
1: ja,
0: me nooit lukken, ja, tegen die tijd, ja, nog een keer. Ja. We gaan het, luister, je had het al even over Freek de Jonge.
1: Ja.
0: Daar heb je ook een stuk van meegenomen wat je wil laten horen.
1: Ja, Freek die is heel goed in het manipuleren van de lach. En dat wou ik eens laten horen. Wat ik nu laat horen, dat komt... Hij was net met Bram Vermeulen was hij net een jaar of vier bezig. Helemaal aan het begin. In het begin was het nog helemaal niks eigenlijk, hoor, wat Bram en Freek deden. Echt. Ja, ze deden aan kameretten mee. Ze werden vijfde. Want ze werden roekzichtloos verslagen door Donkey Shocking. Wat altijd is blijven schrijnen. Daarom bleef een blevende hekel aan Wim Ibo houden, die in de jury zat.
0: Wim Ibo, jeetje, die moet je voor de mensen ook nog uitleggen wie dat is misschien.
1: Ja. Nou ja, goed.
0: Dat komt een andere keer wel.
1: Ander keertje. Maar in een recordtijd zijn ze ontzettend goed geworden, die twee. En dat wil ik laten horen in dit fragment. Hij vertelt een heel serieus verhaal. Zogenaamd, heel serieus. En op een gegeven moment beginnen mensen erom te lachen. En dan zegt hij, maar ik wil niet dat hij daarom lacht. En dus het is het effect van, als je op een plechtige gelegenheid in de kerk zit. Of bij een begrafenis. En iemand die fluistert een mop in je oren. Je moet er zo verschrikkelijk op, maar je mag niet lachen. Mm. Dan moet je juist lachen. En dat is wat hier gebeurt.
8: Ik wil hier graag op aansluiten met een verhaal van een oude vrouw die woont op een hofje en krijgt dan op zekere dag het bericht dat haar broer in Duitsland niet meer is. Jongeman was onmiddellijk na de watersnood zijn geluk in Duitsland gaan beproeven en is daar getrouwd met een vrij adellijk vrouwspersoon die heel langzaam die Nederlandse familie weggedrukt heeft en genegeerd heeft en die mensen gekleineerd en afgeschoven en geprobeerd weg te drukken en geen contact, nooit eens een hartelijkheidje, een briefje met Kerstmis. En toen op een gegeven moment dan ook Donner derde werd in het IBM-toernooi, hebben ze alle banden definitief verbroken met het vrouwtje. En dat heeft er altijd veel pijn gedaan. En op dit moment krijgt ze dan dit bericht en wil haar broer dan nog graag eenmaal de laatste eer bewijzen. En ja, er is geen geld voor een treinkaartje. De AOW komt pas de volgende week. En dus besluit ze geld te lenen bij haar buurman. Ook geen bemiddeld man, maar toevallig iemand die zijn AOW een week eerder krijgt. En, ja, ik zou het prettig vinden als u niet zou lachen. Het is misschien wel een taboe, maar het is toch prettig dat we dit zo stil mogelijk kunnen behandelen. Als u er moeite mee heeft, doet u dan uw hand voor uw mond. En als u niet verkouden bent, kunt u uw zakdoek nog wel in uw mond stoppen. Het vrouwtje gaat met dit geld in haar handtasje naar het station. En onderweg loopt ze langs een bloemenwinkel en realiseert ze dan opeens dat ze haar Duits heel slecht beheerst. En ze wil aan het graf zeker geen flater slaan en dus koopt ze alvast een krans. En gewapend met dit ronde kleinood begeeft ze zich op weg naar het station waar ze een spoorkaartje koopt en ze loopt het perron op naar de D-trein, de D van dood, zou je haar zeggen. En ja, er zijn nog steeds mensen die hun hand niet op hun mond hebben. Het lijkt me het beste dat we het dan maar even bij elkaar gaan controleren. Als u even bij uw linkerbuurman wilt kijken, dan zijn alleen de mensen rechts op de hoeken vrij. Ja, de vrouw stapt de trein binnen en komt aan bij een compartiment. En ze kijkt door het raam en ziet daar zitten een slordig geklede jonge man. Een student algebra. Nou, even dan. En de jongeman ziet het oude vrouwtje. Hij legt zijn sportkrant terzijde en schuift de deur open en zegt: zal ik voor u even de krans in het bagagenet leggen? En opeens kijkt hij het vrouwtje aan en heeft de krans in zijn handen en dan vraagt hij haar: heeft u iets gewonnen? Waar op de oude dame repliceert: nee, jong mens, ik ben iemand verloren. En dan is die spanning zo definitief voelbaar. En die blijft ook zo aanwezig tussen die bagagenetten tot aan Zevenaar. Dat op zo'n moment ben je altijd weer dankbaar dat je die muziek hebt die je hier bovenuit kan tillen. En die je in één klap weer helemaal vrolijk kan maken. En daarom zeg ik nu dubbel even tijd voor de komische noot. Ja, dankjewel.
0: Freek de Jonge, de grafkrans.
1: Ja, als je dat kan, dan kan je heel veel.
0: Wat is hier technisch interessant aan?
1: Nou, hij kan heel goed ook werken met stiltes. Dat valt dan ook op. Dat ja. Het gewoon, op een gegeven moment kan hij echt werkelijk die spanning opbouwen. Dat het echt, dat, dan lijkt het bijna echt verdrietig te worden.
0: Nou, en dat is reten knap, omdat je in een zaal zit en je wil door op een of andere manier. Ja. Want het systeem zegt een stilte, dat moet niet.
1: Nee, precies.
0: En dan moet je als cabaretier op het podium daar toch die rust bewaren. Van nee, en dan voel je de spanning opbouwen in de zaal.
1: En ik vind het zo, want een student algebra, wat is daar nou leuk? Ik weet eigenlijk niet wat daar leuk aan is, maar die zaal die ligt helemaal dubbel. En dan zegt hij, nou even dan. En ik heb het met Bram van Meulen wel eens over gehad. En die zei, ja, iedere keer als ik een student algebra hoor, dan schiet ik onmiddellijk in de lach. Hij zegt, het was een van de leukste dingen die we ooit gedaan hebben. En hij zegt, ik kan mijn vinger er ook niet achter krijgen. Nee. Wat daar nou zo leuk aan is. Een student algebra. Mooi is dat, hè?
0: Ja, dat is heel knap. Dat hij dat soort dingen gewoon die lach creëert. Maar ik denk dat dat ook wel in het volgende stuk goed terug te horen is.
1: Ja, dat is een kort stukje. Freek begint, de mythe is dat. Zijn vierde solo show. En de recensies op die mythe, die waren... Wow, niet zo geweldig. Na al dat uitzinnige eerste. Dus dat ging hij een beetje relativeren. En wat ging hij dan doen? Hij ging de lachen tellen.
9: U zult ongetwijfeld uit de media hebben begrepen dat er tijdens deze voorstelling niet zoveel te lachen valt. Deze lach natuurlijk niet meegerekend. En deze ook niet trouwens. Dat zijn er al drie. Die zijn 4, 5... 6, nou dat kan al niet meer stuk vanavond. 7, 8, 9. Kabel is dat, hè? 10, 11. Lekker vanavond, ja. Gisteren zijn we bij de 250 gekomen.
1: Nou, dat is de ultieme, als je dat kan.
0: Ja, want er gebeurt niks.
1: Er gebeurt helemaal niks, het telt gewoon op.
0: Ja.
1: En hij was een ontzettende fan ook van Toon Hermans. En die kon dat ook. Die heeft ook een conferentie dat hij alleen maar namen noemt. Je kent dat ongetwijfeld, mevrouw Hutjes. En hij noemt namen en die mensen lachen zich helemaal kapot om niks. Omdat hij noemt gewoon een paar namen op.
0: Maar dat is wel vakmanschap.
1: Dat is vakmanschap.
0: Want als ik het ga doen, jij hebt natuurlijk de opleiding, of jij hebt het kabinetten geworden, dus jij kan het ook.
1: Als ik het doe, dan is het ook helemaal niet leuk, hoor. Nee. Maar dat is echt ongelooflijk dat kan. Ja.
0: Het is toch een mooi vak eigenlijk?
1: Het is een heel mooi vak. Ja, dat is magisch. En Freek heeft het ook wel eens gezegd. Het is gewoon magie. Wat er gebeurt als hij dat toneel opkomt. En dat hij dat dan terugkrijgt van het publiek. En dat, er dan zo, dat ze dan samen... Hij zegt, nou, ik voel dan echt een magisch moment. En ik kan me dat wel voorstellen, ja.
0: Nou, dat kan je ook heel goed zien als je die voorstelling van Toon Hermans terugkijkt bijvoorbeeld. Hij loopt maar het podium op te lopen en dan is daar gewoon een gigantisch warm bad wat ineens ontstaat.
1: Ja.
0: Terwijl als je bijvoorbeeld naar een Zonneveld kijkt, dat is een minder warm bad wat er dan ontstaat op een of andere manier.
1: Ja, dat is wat killer op een of andere manier.
0: Ja.
1: En Paul van Vliet heeft ook eens gezegd van, iemand als André van Duin of Freek, die hebben de lach aan hun kont hangen. Maar Paul die moest altijd een pakje aantrekken.
0: Ja.
1: En dan was hij pas
0: die
1: leuk.
0: Je moet ervoor werken.
1: Hij zegt, ik voel me, van mezelf ben ik helemaal niet leuk. Maar ik moet een conferentie uitschrijven met grappen erin. En, dat. En dan werkt het.
0: Ja.
1: Maar een ander hoeft alleen maar op te komen, is al leuk.
0: Is niet eerlijk, hè?
1: Dat is niet eerlijk,
0: hè? Nee. Is helemaal niet eerlijk. Over Toon Hermans gesproken, had je net al over. Die kandidaat opkomen en de zaal omarmt hem gelijk. En een glimlach is voldoende om de zaal te laten lachen.
1: Precies.
0: Ja, je had een stuk van hem meegenomen ook.
1: Ja, wat ik zo leuk vind. Ze zeggen wel eens, Toon die improviseerde nooit. Want hij schreef alles helemaal uit. En dat is ook zo. Maar hij kon wel degelijk improviseren natuurlijk. Als iemand in het publiek op een verkeerd moment lacht, dan weet hij daar wel heel erg prachtig mooi op in te gaan. En wat dat wil ik laten horen. En het liedje wat hij erna gaat zingen wil ik ook laten horen. Want dat is, want er moet natuurlijk ook gezongen worden in dit programma.
0: Zo is het.
1: Toch?
0: Zo is het.
1: Het is en een van zijn mooiste liedjes.
0: Nou, dat wilde ik zeggen. Wat heb jij al gedaan bij deze?
1: Hè? Huh?
0: Dat wilde ik zeggen. Wat heb jij al gedaan bij
1: deze? Ja, precies. Ja.
0: We gaan naar luisteren.
1: Toon.

Ja, ik ben gek. Nee. Weet je wat we doen, mensen? Wij zingen niet van die geweldige liederen. Wij zingen kleine liedjes. En ik wou beginnen met een klein liefdesliedje. De appels op de tafel spreiden. Vind je dat zo gek? Dat is helemaal niet gek. En wacht even. Straks ga je weer lachen. Jongens, wacht nog even, ja. Laten we nog even rustig zingen, jongens. Even. Nou, altijd zitten lachen, dan kan ik er niet zingen. Wil je nog even niet lachen, alsjeblieft, meneer? Kan ik even mijn... Ja. We kunnen een liedje zingen, maar ik kan het niet zingen. Dan ging het lachen. Eruit, jij. Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die je lacht. Ja, niet die jij lacht, hoor, dat zijn we al. Van warme broodjes bij het ontbijt. En van kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken. Ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel spreid. Vier maten glimlach. Vier maten droef. Vier maten sofa. Vier maten poef. Vier maten blij zijn, vier maten rouw, dat is mijn liedje.

van kleine stukjes zoen en van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen. Van bladeren van september en een sterrennacht in mei. En van de appels op de tafel spreid.

rust. Acht maten, liefste, vergeef het me nou. Dat is mijn liedje.

0: De appels op de tafel spreiden uit zijn One Man Show uit 1974.
1: Ja.
0: Toon Hermans. Ja.
1: Ik weet niet of die tentoonstelling hier nog is van Toon, hierboven. We zitten hier in de pas. Er was een tentoonstelling van Toon Hermans boven. En dat was inderdaad een schilderijtje van die appels op die tafel spreiden. Dat was,
0: Is hier een vast stukje voor Toon gereserveerd?
1: Heel
0: of
1: goed.
0: Dat stukje ertussen hangt, dat durf ik niet. Maar dat gaan wij naar de uitzending even bekijken.
1: Je ziet het vaak, hè, dat uitvoerend kunstenaar ook beeldend kunstenaar zijn. Jeroen van Merwijk, Wim T. Schippers, Herman van Veen. Allemaal verschillende disciplines.
0: Onze gastheer hier, die is natuurlijk het hele artcent waar we zitten, is in principe gebouwd op zijn beeldende kunsten maakt. Ja. Toon Hermans was dit inderdaad ook gezongen door Mathilde Sandling en Paul de Leeuw. Maar ja, de oervorm is toch wel mooi, hè?
1: Ja.
0: Ondanks zijn eigen stijl die Toon heeft.
1: Die Mathilde, dat vind ik, mag ik dat vertellen? Die Mathilde Sandling.
0: Mm-hmm.
1: Ik werkte bij het Theaterinstituut. En er was werd een hommage aan Toon Hermans. Een nieuwe jas, dat was het. Een nieuwe jas voor Toon. Voor de tv. En ze zei, ik krijg toch een nummer opgestuurd dat ik moet zingen. En ik heb er helemaal niks mee. Dat vind ik helemaal niks. Heb jij niks? Dus dan heb ik dit nummer voor haar gedraaid. Ze zei, Jezus, ja, dat is het. En dat werd een van de mooiste clips. Ken je hem, die clip?
0: Ja. Maar heb jij, maar welke nummer had ze dan gekregen?
1: Deze. Viermaten glimlach.
0: Ja, maar welke had zij in eerste instantie gekregen dan?
1: Dat was iets met... iets heel...
0: Iets anders.
1: Ja, iets
0: in elk geval.
1: Anders. Ik weet niet meer wat.
0: Okay. Nee, dit is heel zeker op de kaart gezet. Dat noemen we haar versie ook. Ja. We gaan even verder met het eren van de mensen die ons ontvallen zijn. We hebben trouwens wel een lijstje gemaakt. Het is 1974, 64 hebben we gedraaid. Is er ook wel moderne cabaret is toch ook nog wel interessant, Kik?
1: Jongen, mag ik gewoon een paar namen
0: noemen? Ja, dat mag zeker.
1: Een vrouwelijke, want we hebben nog geen dames gehad. We hebben alleen maar mannen gedraaid tot nu toe. Er moet nodig gaan veranderen. We gaan straks een dame draaien.
0: Zeker.
1: Maar ik wil graag een pleidooi voor Jentel en de Boer. Ik vind die meiden geweldig.
0: Zeker.
1: Ik vind Vera van Selm, om je kapot te lachen. Die is echt, als je Jessico's nadoet, dan is dat ontzettend geestig. Ik vind Kiki Schippers geweldig. Ik vind Maatje en Kine goed. Katinka Polderman niet te vergeten. Natuurlijk de grande dame van nu is nog steeds Brigitte Kaandorp.
0: Ja.
1: En Lisa Osterman vind ik ook fantastisch. Ik heb twee programma's van haar gezien. En ik wil nog naar die derde toe. Dus echt fantastisch. En natuurlijk Jenny Arian, die ook nog steeds zingt. Die is al ver over de 80. Maar jezus, wat kan die nog zingen?
0: Die gaat gewoon door, alsof het niks is.
1: Yes.
0: En we gaan Jenny Arian draaien. Dat gaan we doen omdat deze maand... Deze man, ik heb deze man gekend. Het is nog steeds hoog, kennelijk.
1: Ja, heel mooi, heel mooi.
0: Martin van Dijk was docent bij mij op de Kleinkunstacademie. Hij is deze maand 10 jaar geleden overleden. En hij heeft heel veel geschreven.
1: Ik ben zo benieuwd, hoe was hij als docent? Want dat weet ik natuurlijk niet. Wat gaf hij? Hij gaf muziek natuurlijk.
0: Muziek, nou je hoeft maar. Martin van Dijk was docent bij mij op de Kleinkunstacademie. Hij is deze maand 10 jaar geleden overleden. En hij heeft heel veel geschreven.
1: Ik ben zo benieuwd, hoe was hij als docent? Want dat weet ik natuurlijk niet. Wat gaf hij? Hij gaf muziek natuurlijk.
0: Muziek, je hoeft maar een tekst te geven. En als je zelf dacht, het is helemaal ruk, dan zegt hij gewoon van...

0: ja, dat is misschien wel leuk. Ja, moet ik even kijken of ik de tijd heb. Maar daar vind ik eigenlijk wel leuk om een muziekje op te zetten. Nou, geloof ik, s'avonds had ik al de eerste demo in de mailbox zitten. En nou, supergoed gedaan, ja. Die man heeft voor Jenny Arjan heeft natuurlijk heel veel gedaan. Hij heeft, Adele heeft hij veel voor gemaakt. Heer op Zicht met Evert de Vries en Rob van den Meeberg heeft hij veel gedaan. Nou, een talent.
1: Ja. En die... tot het einde doorgegaan, hè? Hij was ziek. En
0: zeker.
1: Op een gegeven moment met zijn kale kop van de chemo ging hij gewoon door, hè?
0: Zeker, ja. Hij zou nog de hommage aan... Goh, ik weet niet wie de laatste hommage was, maar hij zou hem nog spelen.
1: Hij zou, maar dat ging net
0: maar op
1: door.
0: Zondagavond hij overleed hij. En op
1: een geweldige
0: hommage.
1: Man. En Milou Frenke die zei op de tv nog pas van... hij kon zo geweldig omhelzen.
0: Ja.
1: Dat vond jij ook, hè?
0: Ja.
1: Als je omhelzen, dan kwam je echt letterlijk in een warm bad.
0: Het is echt een warm... Het was zo warm, man. Hij is zo op de achtergrond altijd geweest. Maar elk moment dat we kunnen pakken om even een klein stukje... een klein puntje van... hoe noem je dat?
1: Ja.
0: Een klein stukje
1: eer. Hij speelde... Ja, dat klinkt een beetje stom, maar hij speelde uit zijn kloten.
0: Agressief.
1: Ja, uit zijn kloten.
0: Ja.
1: Ja. De goede oude tijd heeft nooit bestaan.
0: Nee, er zat wel agressie als hij speelde.
1: Precies,
0: ja,
1: het was... Maar hij kon ook heel zacht spelen. Hè?
0: Ja.
1: En jij hebt het verzocht, en ik ben het er helemaal mee eens. Jij hebt verzocht om Cimetière.
0: Ja.
1: Een tekst van Jos Groot. Het komt uit Tip Top. Dat was een van de mooiste voorstellingen die ik ooit in mijn leven gezien heb. Fantastisch. Met Joost Prinsen en met Jenny Arjan. En met Remco Vrijdag. Jongen. En Lucretia van de Vloot. Een fantastische voorstelling. En daar zat dit prachtige lied in.

0: Bijna elke dag.
1: Hoi. Zie met je Jenny Arian, tekst Sjors Groot en muziek van onze Martin van Dijk.
2: Ja. Ja. Jenny is nog van de... Ja, je mag bijna wel zeggen van de oude stempel. Ja. Weet je, vroeger had je Harry Banning.
1: Ja.
2: En Joop Stokkermans en Ruud Bos.
1: Ja.
2: En Martin van Dijk. Dat waren allemaal componisten die componeerden voor anderen. Soms traden ze zelf ook op, maar, zoals Martin. Maar heel vaak ook niet.
1: Mm.
2: Joop Stokkermans was echt iemand, en Harry Banning ook, die eigenlijk voornamelijk thuis werkte voor anderen.
1: Die verkeersleverworst de gewone
2: leverworst. Ja, precies. Ja. Maar alles, broodcomponisten, maar meestal. En tekstschrijvers ook, Ivo de Wijs, Jan Boerstoel, Sjors Groot. Tegenwoordig moet iedereen alles zelf schrijven. En dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling. Maar af en toe, zei Adele, die zei dat ook, ik mis een boelstoeletje.
1: Ja.
2: Weet je wel? Dat zou zo'n voorstelling echt helemaal opknappen.
1: Terwijl we prachtige tekstschrijvers hebben. Kijk naar Jan Beuving, nou, kijk naar Juriaan van Dongen.
2: Zeker.
1: Die zelf, nou, Jan Beuving treedt zelf ook op natuurlijk. Ja. Maar schrijft
2: maar
1: ook
2: prachtige
1: teksten.
2: Maar dat vind ik inderdaad de opvolgers van Willem Wilmink. Ja.
1: Ja.
2: Rob Crispijn ook te noemen. Natuurlijk.
1: Ook niet
2: een
1: te vergeten. Onze Rob, die natuurlijk heel
2: en
1: veel werk heeft geschreven.
2: Die treedt de laatste jaren zelf op. Hè. Dat is
1: dat niet toevallig ook op 19 juli in Theater Blaricum?
2: Ja, heel toevallig.
1: Nou.
2: Heel toevallig. Ja, hoe krijg ik het voor elkaar om deze wending even te maken?
1: Maak je toch mooie bruggetjes. De zomerveer. Ga daarvoor veranderen de website van Theater Blaricum om die kaarten te kopen.
2: Ja.
1: Wat is toch heerlijk om een uur over cabaret te lullen.
2: Hartstikke leuk.
1: Ja.
2: Het is er weer voorbij, hè?
1: Het is alweer bijna voorbij. Ik hoor al de afkondiging al bij oren.
2: Ja.
1: Het is bijna klaar. Dit mag toch niet verdwijnen?
2: Nee, en er zijn... Mag ik wat zeggen of nog? Ik mag niks meer zeggen.
1: Je mag niks meer zeggen. Dank voor het luisteren. Dit was de laatste van dit seizoen. 27 september zijn we weer terug met de zaterdagreleasen. Voor nu, fijne zomer.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar Tijd in de Mix, hier op zaterdagmiddag bij Radio Eemland 1. Geniet van een superleuke mix van allemaal leuke muziek. Verder geef ik ook nog allemaal weetjes over deze muziek, dus blijf vooral luisteren. En dat in de regio van

Hele goede middag en op deze zaterdagmiddag luister je naar Tijn in de Mix. Ja, je luistert natuurlijk naar Tijn in de Mix om je zaterdagmiddag net even wat leuker te maken. Daar ben ik voor. En we begonnen met een nummer uit 1986, namelijk Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. Ja, en morgen is het Vaderdag en dit nummer was een verzoekje van mijn vader om een keer te draaien op de radio. Ja, en dan is het natuurlijk voor Vaderdag het perfecte moment om hem te draaien. Helaas is het dus bijna Vaderdag, dus bijna het perfecte moment. Maar goed, daar kan ik niks aan doen. Ik heb weer een lekkere mix voor je klaarstaan. Zo horen we vandaag de Beach Boys, Toto en de allereerste single die ik ooit draaide op mijn plaatsspeler. Is dat nog eens leuk, dan weet je dat ook weer over mij. Maar daar straks in ieder geval meer over. Ik kan je in ieder geval wel vertellen dat het volgende nummer een lekker zomersnummer is. Van een Nederlandse groep die bedacht zijn door Wessel van den Diepen en Dennis van den Driessen. Ook wel Danske en Dalmundo genoemd. Ik heb het over de Venga Boys. En dit nummer komt uit augustus 1997 en is hun debuutsingle. En dit is Barada de Tetas bij Tijn in de Mix. Goedemiddag!

0: Ja, je hoorde Surfing USA uit 1963 van de Beach Boys. Ja, en het jaar 1963 was het jaar dat de allereerste hitlijst in Nederland uitkwam. Top 10 van deze hitparade was bijvoorbeeld op plek nummer 1 Trini Lopez met zijn nummer If I Had a Hammer. Of deze van Willeke Alberti, Spiegelbeeld.
1: Spiegelbeeld, vertel eens even, ben ik heus zo oud als jij?
0: Ja, heel anders dan dat we natuurlijk nu kennen, zoals in bijvoorbeeld de top 40. En het volgende nummer heeft nooit in de top 40 gestaan. Ik, als Dire Straits fan, ben het daar niet helemaal mee eens. Maar goed, ik heb daar niet zo heel veel invloed op. Het nummer komt uit het jaar 1978. Een lekkere gitaarbanger. En dit is Southbound Again van de Dire Straits.

Oh, ik zit helemaal te genieten hier in de studio in Baarn. Je hoorde Rosanna van Toto en daarvoor hoorde je Hall & Oates met hun nummer You Make My Dreams Come True. Ja, en een grappig verhaal achter het nummer Rosanna is dat aan het einde eigenlijk de band veel eerder zou stoppen. Maar omdat de pianist besluit om door te spelen, krijg je aan het einde een soort van jam sessie tussen de bandleden. En dat is toch wel een leuke toevoeging aan het einde. En nu weet je dat ook weer, omdat ik je dat verteld heb bij Tijn in de Mix. Ik hoop dat je dit soort feitjes achter de nummers leuk vindt. Ik vind het in ieder geval top om ze uit te zoeken en te delen met jou hier bij mijn radioprogramma. Straks hoor je een EK uit 2008 die eigenlijk, niet doorvertellen, gewoon een bewerking is van het Duitse carnavalshit. Daar straks meer over, maar eerst de single die ik voor het eerst draaide op vinyl. Het verhaal hierachter is wel leuk. Ik was naar de Aldi geweest met mijn ouders en ik ging daarheen om mijn eerste platenspeler te kopen. Ik weet nog precies hoe die eruit zag. Het was een lichtgrijs covertje met die boxer er al in. Dus dan gewoon makkelijk voor een jochie van, wat zou ik zijn geweest? 13, 14 denk ik. En wij kwamen thuis en toen kwam ik tot de conclusie. Oh, pap, mam, ik heb nog helemaal geen platen. Niet handig. Maar goed, daar doe je niks aan. Dus ik met mijn moeder naar zolder en toen hebben we haar platenkoffer tevoorschijn getoverd. En zij gaf mij de single Through the Barricades van Spandau Ballet. En die ga ik nu draaien. En ik denk dat ik nooit meer zou vergeten dat dat de eerste single was die ik draaide op mijn platenspeler. En nu draai ik hem gewoon hier bij Tijn in de Mix. Ja, ik vind dat een fantastisch verhaal. Ik ga het ook nooit vergeten. En ik weet precies hoe die albumcover er nog uitziet. Wit, groen, rood zit erin. Maar dit is Spandau Ballet met de nummer Through the Barricades bij Tijn in de Mix.

Ja, en we zijn alweer over de helft van Tijn in de Mix. En dit was The Outfield, een Britse band die een stuk populairder werd in Amerika dan in Engeland. Ja, je zou het misschien niet verwachten bij een Engelse band. Maar zij deden het wel, ik weet niet hoe, maar toch. Je hoorde Your Love van The Outfield. Een nummer dat slechts in 20 minuten werd geschreven door gitarist van de band John Spinks. Ja, en ik zit dan zo te kijken naar hoe ver we zijn. En we zijn over de helft. En ik zit er zo lekker te kijken naar mijn lijstje. En ik zit te kijken naar de muziek die nog komt. En dan denk ik, oh, wat lekker zeg. En dan denk ik, wat komt er nog veel moois aan. Onder andere Player met een van hun grootste hits uit 1977. Deze gaat over een echte break-up. Maar eerst een nummer dat je zelf laat bepalen hoe je je leven leidt. Een zin uit dit nummer zegt de zanger Billy Joel ook wel goed. I don't care what you say anymore. It's my life. En dat is waar we mee gaan instarten. Je hoort nu My Life van Billy Joel bij Tijn in de Mix.

Ja, deze was weer speciaal voor Oranje, want ze spelen vanavond om 7 uur tegen Zweden. En dit was Wolter Kroes met zijn nummer Viva Hollandia. En hoewel wij Nederlanders het kennen als een hit die voor het EK in 2008 geschreven werd, is het eigenlijk gewoon een Duitse carnavalshit. Ja, en die ga ik zo meteen even laten horen, want het is dus gewoon een bewerking van het nummer Viva Colonia van de band Höhner. En die gaat zo. Ja, dat lijkt er wel echt verdacht veel op. En het is ook ooit toegegeven, het is gewoon een bewerking van van die Duitse carnavalshit. Het volgende nummer werd in 1977 een grote hit. Maar wat veel mensen niet weten, is dat de hit gewoon echt geschreven is over een echte break-up. Dit is Please, Baby Come Back van The Player.

Ja, dat was alweer de laatste van vandaag. Dat was George Michael met zijn nummer Father Figure. Speciaal voor Vaderdag morgen, daarvoor hoorde je nog Elvis met Jailhouse Rock. Ja, en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze zaterdagmiddag. Hier bij Tijn in de Mix. We hebben weer een heerlijk muziekuurtje achter de rug met onder andere Billy Joel, Spandau Ballet en natuurlijk nog veel meer moois. Hopelijk heb ik je middag net even wat leuker gemaakt. Daar ben ik natuurlijk uiteindelijk voor. Ik vond het gezellig dat je er was. Ik vond het in ieder geval ook weer superleuk om dit met je te mogen delen. Graag tot volgende week. Want ja, ben ik er zeker weer. Voor nu, geniet van je weekend. Volg ons op de socials. Blijf vooral lekker luisteren naar 1&1. Ik ben Tijn en dit was Tijn in de Mix.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boules spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeu de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. Met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

Zo, onze luistervrienden van de radio. Oh, even wat anders doen hier. Het klinkt niet allemaal zoals het hoort te wezen op de radio, mag ik eerlijk zeggen hoor. Even kijken wat ze allemaal gedaan hebben hier. Dus moet het anders zijn en moet het beter klinken op de radio. Maar oké, we doen alles aan om het zo optimaal en zo goed mogelijk hier neer te zetten op de zender van 1+1. Kijk wat het probleem is hier. Het valt me dat op dat elke keer wel wat iets gaat veranderen hier. En ook in de sound qua de microfoon gebeuren klinkt het heel anders nu op de radio. Maar oké, we gaan een trainingprogramma maken. En hopen dat het allemaal een beetje plekloos gaat verlopen daarin. We doen ons best en meer dan dat kunnen we gewoon zeker niet doen hier op de zender van 1+1. We gingen van start met een hele mooie tipplaat van niemand anders dan Otto Lagerfeld. En ja, ja, bitte. Met die beste man gaan we praten was om 7:15. En we gaan om 7:15 in het eerste gedeelte praten met Margreta en de tijd. En dan hebben we nog eentje om 8:45. En dat is Matthias Woerdman en Liefde in de Tent. Ik moet eerlijk zeggen, het was vandaag heerlijke temperatuur en het is niet te hopen dat het altijd zo blijft. Want ja, iedereen die zit al over te speculeren van het is veel te heet. Het mag wel iets minder, maar oké, als het wat minder is, dan hebben we ook weer wat te klagen. Als het warm is ook. Maar zorg er wel voor dat u de beesten goed de nodige vocht gaat geven met de water. Want dat hebben ze heel hard nodig. Ik zie hier namelijk mensen lopen met een hond en dan trekken ze dat koortje van die hond. Zodat die hond een stukje zachter moet lopen. Maar dan denk ik, doe dat dan niet. Laat die hond rustig lopen, want... En hoe zou je het zelf vinden als je een koord om je nek hebt en jij loopt aan op die vier pootjes en ik trek even van die koord keihard aan dat je wat rustig aan moet lopen. Ik denk dat het niet zo prettig is bij deze temperatuur, dus hou alsjeblieft een beetje rekening met je beesten en wees lief voor je beesten. Anders moet je geen beesten kopen en ook niet gaan aanhalen daarin, want beesten hebben altijd de zorg nodig. En ook de mens heeft dat nodig op zijn tijd met de nodige versnabering. Nou, vanavond is ook voetbal, dus er zal ongetwijfeld heel veel mensen gaan kijken naar voetbal. En wij hopen dat u in ieder geval de godgedeelte gaat afstemmen op de radio. En het is altijd weer een feit dat heel veel luisteraars ook gaan afstemmen. Hou de radio aan en dan hebben dan het geluid van de voetballer uitstaan. En als er gescoord wordt, dan gaan ze helemaal juichen. Maar wel heerlijke muziek om naar te mogen luisteren hier op de zender van 1+1. We gaan ook gelijk beginnen met een heerlijke 12-inch op de radio. En wat is er mooi om deze te mogen draaien op de zender van 1+1. Ga luisteren naar Richard.

Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% dance classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1.

Nou, dat het voetbal is één ding wat feit is. Dat iedereen zich eigen helemaal massaal lam zuipt. Als ik het zo mag zeggen hier op de radio. Niemand anders dan John. Enter op de radio. En lalala, et cetera, et cetera. En daarvoor ook zo'n hele leuke plaat van Glenn Robbins. En laten we gaan knallen. En daarvoor die mooie 12 inch van de Rich Family. En de best disco in town. Nou, over best disco in town. Dit is ook zo'n lekker plaatje. Iedereen kent het wel, uit het verleden, werd die vaak gedraaid op de zender in de jaren 80. Moet eerlijk zeggen, lekker te swingen hier in de studio. Zet zo meteen even Facebook live aan, kun je het allemaal aanschouwen. Moet niet te veel dansen, ik zweet me de barst, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan beter hier met zwemmen kunnen staan. Ja, maar ja, doe maar liever niet onze luisteraars aan. Dan zie je dat meegeleid van deze radiofriek. Muziek is de hoofdmoot op deze zaterdagavond. Elke keer terugkerend op de radiozender. Met alleen de allerbeste muziek die je wilt horen, kunnen andere zenders een voorbeeld aannemen. Dat is een feit, realiteit. En dat mag gewoon gezegd worden. Ik zat van de week de andere zenders te luisteren. Wat een gestotter op de radio, man. Oh.

Joost Manet, er komt zeker narigheid van als je zit te lonken naar een andere vrouw of naar een andere man. En daar zongen ze in ieder geval over Ravi Monos. En dat nummer heet Zij kon het lonken niet laten. En ook daarvoor hadden we ook zo'n hele leuke opname. Ja, een prachtige mooie opname van een onbekend iemand die dat naar mij toe mailde. En vroeg of ik deze wou gaan draaien op de radio. Alleen maar dansen met jou. En dan zie ik het opeens staan, de naam erbij, dat is zeker geen onbekende, Zan van Veldhoven. En dan voor zo'n lekkere 12 inch van Poussé en Kom aan en Doe Het. En die draaien we natuurlijk eventjes in bijzonder eventjes voor Girando. Want ook deze zit mee te luisteren. Tot dit op de agenda, 4 juli gaat het gebeuren op de radio. Een heftig onderwerp over kindermisbruik, in welke vorm dan ook. Er is geen ene zender in Nederland die dat doet. Denk alleen aan hunzelf en aan hun eigen belang. En dat doe ik al jaren niet. Heb ik nooit gedaan, zal ik ook nooit doen. In teken zijn van anderen en iets betekent in de samenleving. Vandaar dus 4 juli, de Braca, Bikers Against

0: wat wil ik wezen? Wat een lekkere dijk van de plaat hier op de radio. En je kunt er ook heerlijk lekker op dansen op deze mooie 12 inch van James Brown en de Sex Machine. Het is tijd geworden om onze eerste telefonische artiest in onze uitzending te mogen halen. Het is een leuke dame. De dame heet Margaretha. Ze heeft een mooie single uit te brengen. En die mooie single heet De Tijd. Ja, een tijd waar je stil moet staan. Een tijd die snel voorbij vliegt. Een tijd waar je al die leuke herinneringen van vroeger mag koesteren en een klein beetje weer naar voren mag halen. Daar gaan we met haar over praten. Ik zeg goedenavond, Margaretha.
1: Goedenavond en wat leuk om de eerste te zijn, joh.
0: Ja, mooi is dat, hè?
1: Ja, het is ook wel eens leuk. Ja.
0: Ik heb het allemaal zo zitten beluisteren. Ik denk dat er zit alles erin wat gezegd op de radio. Die hele complete inhoud. Ik denk dat menig geen...
1: Ja, helemaal.
0: Ja, het zal de mensen gaan raken wat je gezongen hebt. Zo mooi is het.
1: Ik hoop het. Dat is het. Daarvoor zing ik natuurlijk. Dat is wel de bedoeling.
0: Absoluut, absoluut. Hey, hoe lang heb je altijd nodig om zoiets moois te kunnen maken?
1: Oeh, dat wisselt heel erg. Er zijn liedjes die schrijf je echt in 10 minuten en het is klaar.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je de studio in en is het ook klaar. En deze heb ik best lang over gedaan. Omdat ik had hem geschreven, ik had hem ook opgenomen. Ik was er niet blij mee. Toen heb ik hem terug de plank op gegooid. En toen heb ik hem later opgenomen in een andere studio. En zelf gaan produceren. En toen dacht ik, ja, dit moet het zijn.
0: Ja.
1: Dus deze duurde iets langer, maar normaliter kan dat ook heel snel gaan. Hoor. Dus we hebben echt in een dag een liedje af. Geschreven en opgenomen.
0: Kijk, maar dit is een mooi resultaat. Ik denk dat medegeen zegt van, nou, dit is een nummer op ons live geschreven, compleet dit.
1: Dat hoop ik. Ja, ik denk dat we heel vaak vergeten hoe belangrijk die tijd is, weet je. En dat is ook iets, je gaat het nooit winnen van de tijd, zullen we dat zeggen? Die gaat altijd van ons winnen, dus beter geef ons daar maar aan over en genieten we er gewoon van.
0: Ben ik met je eens, want de tijd die tikt maar door en de momenten die je mag koesteren, de leuke momenten die vliegen voorbij. En dan is de vraag, hoe gaat het de volgende dag? Ga je dan weer leuke dingen meemaken of is het dan dat de tijd iets sneller voorbij moet gaan, bij wijze van spreken?
1: Ja, en ik denk ook gewoon dat je voor jezelf even stil mag staan bij dingen. En misschien moeten we, het is makkelijk gezegd, hè? Het is ook zo cliché, maar het is wel zo. Misschien moeten we ons gewoon iets minder druk maken over die dingen die er uiteindelijk helemaal niet toe doen. En die we toch ook niet kunnen sturen, want sommige dingen heb je nou eenmaal niet in de hand. Weet je, dus laat gaan en maak je niet zo druk als je een keer een kilootje zwaarder bent of je haren zitten niet zo mooi die dag. Dat maakt het uit.
0: Ja.
1: Morgen komt de zon weer op en geniet gewoon van de dag die er is.
0: Ja, zo is het net. Maar ja, de mensen hebben altijd weer een oordeel die ze gaan veilen. Maakt niet uit hoe je eruit ziet, of je dat je een mankement hebt,
1: ja,
0: of dat je genik hebt. Dat zijn mensen,
1: neem het
0: maar...
1: lekker zoals je bent.
0: Zo
1: ja,
0: is
1: precies.
0: Het. Je moet inderdaad, wat je zelf zegt, je haalt de woorden uit mijn mond inderdaad. En als we het allemaal zo zouden gaan denken, zoals jou en zoals ik er ook over denk, dan zou de wereld een klein beetje anders eruit zien en een stukje wat aangenamer voor iedereen.
1: Ja, zeker weten. Maar ik heb ook wel zoiets, het begint altijd bij jezelf. Dus ik probeer er zo in te staan en dan hoop ik dat dat afstrijkt op mensen.
0: Dat gaat je wel lukken. Hey, ik heb een hele leuke ompak voor je gemaakt om het mooie, nog vetter en nog leuker op de radio neer te zetten hier op deze zender.
1: Kijk.
0: Ja, ik ben niet zomaar een radiofreak. Ik ben een van de extreemste radiofreak die, mag ik wel zeggen, die Nederland nog heeft.
1: Jij bent een radiofiel.
0: Ja, dat mag je ook wel zeggen inderdaad. Want ik zorg altijd ervoor dat ik iets leuks doe en iets exclusief doe wat andere zenders niet doen. En ik zie heel vaak dat mensen alles, ja, ik zeg het ook heel eerlijk, want ik vind dat het niet meer radio te maken heeft, halen alles van het internet vandaan of via de site en gaan dan die informatie eruit halen. Ja, dat kun je gewoon merken. Je moet je hartje laten spreken. En als je passieve radio hebt, dan heb je dat allemaal niet nodig en laat je het gewoon vloeiend overkomen voor de vragen die in je hoofd al zitten.
1: Nou, helemaal waar. Ik ben het helemaal met je eens.
0: Dus wij doen alles uit ons hoofd. Ik heb hier niks staan om iets eruit te halen van jou. Dus ik doe het op gevoelmatigheid. En kijk of al die dingen die ik dan zeg, of het wel op de waarheid gebaseerd is. En of inderdaad de dingen zijn die je ook mag gaan doen daarin.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Nou, dat doe je goed.
0: En daarom heb ik ook altijd leuk iets exclusief voor jou gemaakt. Maar ook voor andere collega's. Ja. Je bent benieuwd hoe het gaat klinken. Je bent benieuwd.
1: Ja, ik ben hartstikke benieuwd.
0: Nou,
1: kom maar op dan.
0: Nou, ik kom zeker op. Spits je oren, blijf even aan de telefoon hangen. Want ik haal je daarna gelijk weer in de uitzending. Dus blijf hangen aan die telefoon.
1: Yes.
0: Oké, komt ie aan. Geniet er maar van.
2: Ja. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

0: En laat eerlijk wezen, luisteren vrienden van ons radioprogramma. Wat een mooi en machtig en vooral een super nummer met een hele mooie en vooral een hele goede inhoud. En daar kunnen we zeker heel wat mee doen. Hoe voel je het algemeen klinken, de nodige voorbereidingen erachteraan, die mooie single van jou?
1: Ja, dat was een prachtig geheel, toch?
0: Ja, sowieso.
1: Dat, dat ging erin als koek.
0: Nou, ja. Dan bedoel ik wel, dan kan je zaterdagavond niet meer kapot maken daarin.
1: Nee, zeker niet. Het wordt alleen maar beter zo. Ja, zeker weten.
0: Ja, hey, vanavond gaan we nog leuke dingen doen. Ergens nog een leuk optredentje van je met het hitte, hete weer.
1: Nou ja, ik woon in Spanje en ik ga hier dus ook optreden. Dus het is hier ook lekker heet. Dus na de voetbal mag ik aan de slag.
0: Oké.
1: Okay. Helemaal goed.
0: Hey, je zegt Spanje. Ben je daar helemaal geëmigreerd daarheen?
1: Ja, ik ben helemaal vertrokken. Ja, ik ben nog wel regelmatig in. Ik heb nog een huis in Nederland waar ik ook regelmatig ben. Als ik daar optredens doe, maar officieel woon ik in Spanje. Ja.
0: Oké, okay. Hey, en waarom heb je een beetje die keuze gemaakt daarin?
1: Oei, hoe lang duurt jouw programma?
0: Ja, vraag je nou wat?
1: Nou, eigenlijk omdat ik het dat ik vind dat Nederland langzaam maar zeker helemaal kapot gemaakt wordt. Ik was het klaar met het gebrek aan juist beleid. Ik ben het ontzettend niet eens met het feit dat wij onze grenzen openzetten voor iedereen en alles. En daarmee onze eigen mensen vergeten. Dat vind ik een heel heftig iets. Daar kan ik niet achter staan. En dat gecombineerd met beter weer en betere leefomstandigheden heb ik besloten om helemaal in Spanje te blijven. Wat niet wegneemt dat ik in mijn hart nog steeds een Nederlandse ben. En mijn kinderen wonen nog in Nederland. Dus het gaat me aan het hart wat er allemaal met Nederland gebeurt. Maar dat was wel doorslaggevend om te vertrekken. Ik kan niet leven in een land met een regering zoals die Nederland nu heeft.
0: Nee. Ik kan me voorstellen, het is een hele omgedraaide wereld geworden.
1: Het is een gekkenhuis geworden. Ik weet echt niet waar mensen mee bezig zijn. En ik begrijp gewoon niet. Ik heb een tijdje geleden op Facebook een hele grote post geschreven erover. Waarin ik alleen mijn mening gaf. Want ik heb respect voor ieders mening. Maar ik begrijp gewoon niet dat je met droge ogen kan zeggen. Nederland is van iedereen. Kom maar binnen. Terwijl er nog steeds kinderen met honger naar school gaan. Terwijl er ouderen zijn die niet verzorgd worden. Terwijl er jongvolwassenen zijn die tot hun 30ste thuis moeten blijven wonen omdat er geen woningen zijn. Ik snap het gewoon niet. Ik kom maar binnen. Terwijl er nog steeds kinderen met honger naar school gaan. Terwijl er ouderen zijn die niet verzorgd worden. Terwijl er jongvolwassenen zijn die tot hun 30ste thuis moeten blijven wonen omdat er geen woningen zijn.

0: Nederland meer, maar dan ziet het er wat anders uit. Absoluut. En ik geloof gewoon niet dat dat moet gebeuren. En dat is niet racistisch. Ik vind niemand minder. Het maakt me niet uit of je paars bent of geel of wit of zwart. Of... Het maakt me allemaal niet uit. Maar Nederland is voor Nederlanders in de eerste plaats. En zo zou het moeten zijn. En ik merk het hier. Ik ben in Spanje gaan wonen. Heb ik heel veel moeite voor moeten doen. Dat kost heel veel geld. Wil je hier komen wonen? Dat is totaal terecht. Het is volledig terecht dat ze zeggen, hé, jij bent geen Spanjaard, dus jij moet hier voor jezelf kunnen zorgen. En voor jou kost het iets meer. Daar sta ik helemaal achter. En dan ga je hier leven en dan leer je de taal en dan leer je de cultuur. En daar heb je daar respect voor. En dat, want ik ben in een vreemd land gaan wonen, dus het past me aan. En op het moment dat dat land had gezegd, je bent hier niet welkom, was ik hier niet gaan wonen. Want zo werkt het nou eenmaal.
1: Ben ik ook mee eens? Ja, inderdaad. Zo gaat het inderdaad. Ja, maar als je gaat kijken naar de mensen die het al arm hebben. En die worden door de prijzen worden ze nog armer. Of ze kunnen net het hoofdje boven water houden. En ze hebben nog een aantal kinderen die nog heel jong zijn. Dat moet gevoed worden. De lasten moeten betaald worden. Maar de regering gaat de prijzen zo hoog stellen. De huren worden hoog gezet. Mensen kunnen niet betalen. Ja. Hebben ze een auto, dan moeten ze hun auto gewoon verkopen. Hun vervoersmiddel, hun enigste redmiddel. Om op de plaats van bestemming te komen. Ook misschien voor het werk. En dan kunnen ze niet naar het werk. En dan kijken ze niet naar. Dan denken, jongens, het moet toch heel anders in Nederland. Het moet
0: en we geven ondertussen 8,9 miljard uit dit jaar aan asielopvang. Het spijt me. Ik kan het niet rijmen. Ik kan het gewoon niet rijmen.
1: Nou, ik kan me aansluiten. Ik kan er helemaal mee eens zijn met je. Ik ben het volkomen, want het kan ook heel anders in ons Nederland. En als dat anders zou wezen, dan zou dat voor iedereen wat aangenaam wezen. Dan kunnen we allemaal rustig ons adempje halen weer. En die nodige energie weer naar binnen halen. Nu moeten we de energie zetten in de kracht en in de impuls om iets te kunnen verzorgen, zodat Nederland toch weer wat het moet worden. En dat ook de ouderen zeker niet vergeten worden, want die worden ook overgeslagen. En het gaat maar door. Ik zei wel eens, als ik ooit met de postcode loterij iets zou winnen en ik heb een kennis, die moet, maar ja, schrik niet, die is 75, die hebben ze echt bezoten bieters met alle kanten van dien. Heeft een eigen bedrijf, heeft ze geholpen, moet ontzettend veel geld krijgen. Ik zei, als ik ooit, hoop ik, en dat je nog mag leven, tot ik een mega prijs win, dan geef ik je zomaar. En mensen zullen zeggen, je bent totaal, helemaal gek geworden. Ik ben gezond, ik ben gelukkig, ik heb alles wat ik wil, mijn hartje begeert. Ik geef me zo een ton, zodat die man niet hoeft te werken, want ik vind het schandalig.
0: Ja, ik zie te veel mensen inderdaad in Nederland waar mijn hart zo naar uitgaat, waarvan ik denk, ja jongens, kom op zeg. Dit kan echt niet, je kan het niet verkopen dat je dan aan mensen die niet in ons geboren getogen zijn, nogmaals, respect voor iedereen, maar het land binnenhaalt, ze een woning geeft, dit allemaal bekostigt, dit allemaal maar regelt, dit allemaal maar betaalt. Terwijl de Nederlanders met voorouders in Nederland die voor ons gevochten hebben, zodat ons land weer vrij zou worden in 45, zeggen, nou, zoek het maar uit, jammer. We halen nou mensen van over de grenzen, die krijgen alles. Ik kan het niet verkopen.
1: Nee.
0: Dus vandaar. Dus ik woon lekker in Spanje.
1: Nou, daar geef ik je groot gelijk in erin. En zo hebben we het niet alleen over de muziek, maar ook wat ons bezighoudt als Nederlanders zijn, wat ook jou, omdat jij in Spanje woont, je hebt nog een huis hier in Nederland, ook omdat je kinderen hier in Nederland zijn, houdt het ook nog bezig van, hoe gaat het nou met mijn kinderen en hoe gaat het nog meer voor iedereen worden in ons kikkerlandje in Nederland? Ik maak me nou eerlijk gezegd, als radiomaker, maar als mens zijnde, mijn eigen best wel een beetje ongerust daarin.
0: Ik ook. Ik hoop heel erg dat mijn kinderen mij gaan volgen en ook naar Spanje komen. En één van de twee vermoed ik dat ook wel zal gebeuren. De ander waarschijnlijk niet. En dat zij mogen natuurlijk hun eigen keuzes maken. Maar ik vind het erg dat ze in zo'n wereld op moeten groeien. Ze zijn opgegroeid, maar hun eigen gezin moeten gaan stichten en moeten gaan leven.
1: Ja.
0: Dus dat is best wel zorgelijk. En dan maken we er nog het beste van met z'n allen. We gaan er natuurlijk gewoon voor.
1: Maar de feiten zijn er nog. De feiten blijven er nog.
0: De feiten blijven er en we mogen er ook met z'n allen iets van vinden. Daar is niks mis mee. Als je dat op een nette en goede manier communiceert. En ik geloof dat we dat moeten blijven doen. En dat we moeten blijven zeggen.
1: Zo is het, zo is het, zo is het net begrepen.
0: We zijn het er niet mee eens.
1: Absoluut, ik heb nog 44 seconden. Dan is de eerste gedeelte van mijn radioshow voorbij. Ik vond het super gaaf om met je gesproken. Ik heb niet alleen over de muziek, maar over de dingen die ook mij, maar jou en al die mensen bezighoudt in ons leven, in de samenleving. En hopend dat het een goed jaren mag geworden, dat er veel gaat veranderen daarin. Ik hoop dat je het leuk vond deze interview en ik spreek je graag een volgende keer weer op de radio.
0: Fijn weekend allemaal.
1: Jij ook begeten aan Doe de Calamanda in Spanje. Doei doei.
0: Zeker, hi.
1: Hoi. Ja, dat was eventjes de leuke dame Margrethe hier op de radio. Ja, zo zien we weer. De onderwerpen worden ook gelijk aangesnijd hoe het in Nederland gaat. Ja, dat is het leuke van radio. Je kunt van het een naar het ander gaan. En dat maakt een radioprogramma zo dit vrij exclusief. Ik spreek u zo meteen weer in het volgende uur. Graag tot zo. Hi.
2: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen.

0: Op een partijcongres in Den Bosch viel Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

Ja, deze track wil ik u niet helemaal laten ontgaan. Deze tune van onze eerste, tweede, derde, vierde gedeelte op de radio. Want hij klinkt zo lekker en zo vertrouwd hier op de radio. Zo hoort u wederom weer zo'n heerlijke mooie tipplaat van Matthias Woerdman en Liefde in de Tent. En met die beste man gaan we pas praten om 9:15. En om 7:15 gaan we praten met Otto Lagenvet. Ja, ja, bitte. Tussen nu en de klok van 8:00 hebben we geen artiest, maar alleen de allerbeste muziek. Dus laten we beginnen met een leuke plaat. En die plaat heb ik opgenomen in mijn eigen high-tech studio, want hij klinkt zo verfrissend. En het is iets moois om je naar te mogen luisteren van Vinyl, 12 inch. We hebben, nou, ik denk wel een paar honderd maxi-singles. En regelmatig hoort je het voorbij komen in de show, de 12 inches van Vinyl hier op de zender. De rest komt allemaal vandaan van Ben Librans, de man die vele 12 inches op zijn naam is.

Ik moet eerlijk zeggen, het is wel een mooi en vooral een romantische muziek op de radio. Ja, het is zo lekker deze. Droom met mij, Wesley Klein op de zender. En ook daarvoor hadden wij de nieuwe van Jan Man en Je wint me op. En daarvoor hadden we natuurlijk die mooie 12 inch van Vinyl. U hoorde dat nog een klein beetje. En ik zal het de komende tijden wat meer Vinyl gaan draaien. Ik neem het van tevoren op in mijn high-tech studio op een MD. En dan nemen we dat mee op zaterdagavond en brengen we dat te gooien. Net zoals natuurlijk die mooie opname van Voel Hey Voel van niemand anders dan Abba. Zo is het net. Ja, zaterdagavond. Ik weet nog van vroeger, gingen we al naar de discotheek. En dan ging je altijd van tevoren je opwarmen met altijd thuis de beste muziek. En dan draaide je een beetje een disco plaat en dan had je bepaalde discotheken.

ook zo'n mooie leuke plaat uit het verleden op de radio. Bots en 7 dagen lang. En daarvoor huilen is voor jou te laat. Prachtig mooi nummer. En als we dat vaker gaan beluisteren op de radio, zal het menigeen ook het hartje helemaal daarin raken. Dus het is zeker de moeite waard om die plaat wat vaker te draaien op de radio. Nou, komt die dan 1 keer in die 4 uur voorbij, is het meer als de moeite waard om die mooie track naar voren te halen op de zender. Misschien heeft u het ook wel een gedachte, een plaat die u graag naar voren wilt halen. Laat ons dat weten en dan brengen we dat zeker in de goor. Tino Martin was er net op de radio. En daarvoor hadden we Oliver Cheatman en Get Down Tonight. Zometeen moet even een plaat draaien van Henk Wijngaard. En dat is van Jan-Willem Wattel. En hij houdt van beesten. Hij heeft ontzettend veel ponies. Hij zegt, ik hou meer van mijn beesten dan van mensen, zegt hij. Want de beesten zijn oprecht. En al die ponies bij elkaar, al mijn lieverds. Hij zegt, dat is de ponyhof, noemt hij dat. Nou, daar gaan we zo meteen zo'n plaatje van draaien op de radio. Ja, zoals maar net. Als beesten die mogen en mogen, dan komen ze graag naar je toe. En mogen ze niet, dan blijven ze ver uit de buurt van je. Dat is echt een feit en realiteit. Daar kun je ook niks aan doen. Maar zo is het eenmaal. En als je openhartig bent en eerlijk naar je medemens, dan zullen de eerlijke naar je toe komen. En degenen die profiteren van je, die vallen gewoon automatisch door de mand heen. Oftewel,

Heerlijk om deze plaat ook weer naar voren te mogen halen op de radiozender hier op Eemland 1. En prachtig, hè? Je krijgt een heel apart gevoel van binnen. Ook een beetje met liefde te maken. Want als je die vlinders in de buik hebt, dan gaat het nog harder met zo'n plaat als deze van Corrie Konings uit het verleden. En daarvoor hadden wij Henk Wijngaard en ik heb een truc als mijn woning. En die wou natuurlijk eventjes Jan-Willem Martel eventjes horen. Speciaal voor zijn vele lieve ponies. En die noemt hij ook niet voor niks de pony. Hof, zo is het maar net. Hij houdt van beesten. Hij zegt, beesten zijn me altijd trouw. En ja, ik heb ook sinds een korte duur een mooie relatie met een lieve vrouw. En als je daar ook nog een leuke plaat wil voor draaien, zou ik het ook heel mooi weer vinden van je. Nou, gaan we doen. Ze heet Angelique. Gaan we zo meteen doen even op de radio. Eigenlijk zo meteen. Want hij is nog Tavares en Don't Take Away the Music. We gaan draaien. Speciaal voor Angelique. Angie, of Eusie noemt hij er wel. Oh, dat is een coachesnaam. Oh, dat belooft wel wat, zeg maar, met die twee. Oké. Okay. We gaan even een plaatje draaien voor je lieve vrouwtje. Mag ook niet ontbreken in de show. Doe dan met deze heerlijke dance classics. We krijgen leuke video's binnen. Dat de mensen mee zitten te zien met de leuke platen die wij teweeg weten te brengen hier op Eemland 1. Ja, bij andere shows hebben we dat allemaal niet hoor. Als je dat wel luistert, dan is dat een beetje eentonige gebeurtenis, moet ik eerlijk zeggen. Ja, je moet het zelf maken. En we maken al 48 jaar radio. We krijgen er nooit genoeg van. 4 juli, noteer het agenda. Gaat het dan nog plaatsvinden hier in de studio. De Baka, Bikers Against Child Abuse. Zij zetten zich in belangeloos tegen kindermisbruik. In welke vorm dan ook. Gaan we het gesprek aan. Zeker, afstemmen. Het is een zeer zwaar onderwerp. Er is geen ene zender in Nederland die dat doet, die er aandacht aan geeft. Ze vinden het allemaal de normaalste zaak van de wereld. Ik vind dat niet. Ik vind dat we dat vaker moeten gaan doen, die interviews met ze. En dat doen we dan ook dan 2 keer per jaar met de Baka. Nogmaals, Bikers Against Child Abuse. Ik zit zelf al 15 jaar erbij. En alles wat er naar buiten mag getreden worden in officieel overleg met hun, breng ik ook ten wege hier op de zender.

Heerlijk zo'n lekker plaatje deze op de radio. Zo'n mooie 12 inch uit het verleden. Daar heb je Spruisie. Het liefste snaapje van het begin van Jan Willem. I'm specialized in love. En dan gaan we kijken. Zien wij langzaam maar zeker dat wij aan het einde gekomen zijn van dit gedeelte. Het tweede gedeelte hier op de radio. Maar zometeen zijn we zeker weer bij u terug voor een deel 3 op de radio. En dan gaan we praten om 8:15 met Otto Lagerfeld. Met Jaja Bitte. En om 9:15 gaan we praten met Matthias Woerdman. En liefde in de tent. Ja, overigens zullen we weer wat tenten staan. Het zijn achter het huis of misschien wel op de vlaktes. En wordt iedereen uitgenodigd. Tenminste, zover de vrienden en een club ervan. Die komen naar die tenten en die gaan vanavond allemaal voetbal kijken. En volgens mij was het straks 1-0. Dus ik weet niet wat de stand nu op dit moment is tussen Nederland en Zweden. Ik ben geen voetbalfanaat, zeg ik ook eerlijk. Ik ben meer een radiofreak. En dat houdt me altijd weer staande om lekker bezig te zijn op de radio. Ook in mijn eigen studio. Om daar de nodige uurspotjes in elkaar te mogen zetten. Om datgene neer te zetten wat u dan elk uur voorbij moet komen. Nou, muziek. We hebben 3 terabyte vol met muziek. Dus we hebben voor onze luisteraars keuze zat. En we weten wat onze luisteraars in die jaren willen horen op de radio. Die mooie combinatie van 2 mooie Nederlandstaligen en een heerlijke dance classic. Mag ook gebruik maken van onze welbekende appline. En onze appline dat is 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. En je mag ook heerlijk meekijken op Facebook. Tik even mijn naam in en weer verdijken. Dan komt u zo in contact met deze radiofreak. Ik spreek u zo meteen voor deel 3. Ik laat u achterwege met deze mooie instrumentalen. En graag voor zometeen. Graag genieten van het nieuws. Daarna weer de reclames. En daarna zijn we weer bij je terug voor deel 3. Graag tot zo voor het volgende uur op de radio. Tot zo.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de

0: Slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

zo mooi trek om ook deze weer te mogen draaien op de radio. Met deze dame hebben we dus om 6:15 interview gedaan. Margrethe en de tijd. Ja, de tijd. Dat is een tijd waar je nog terugdenkt aan misschien de brille jeugd. Aan de tijd van wel eer. Aan de tijd wat allemaal nog moeilijk was. Dat iedereen respect voor elkaar had. En bij iedereen nog wist de normen en de waarden te hanteren in het leven. En je koesterde momenten waar je met dienbaren omgegaan bent. En die uit het leven zijn gegeven. Ja, dat heeft te maken met de tijd. En kon we die tijd maar eens een keer terugdraaien. Dan zou het voor iedereen weer gezellig zijn. En koos je weer die gezelligheid. Die je misschien wel mist. Van oud-gediende, oude vrienden van je. Of familieleden. Of misschien een dienbaar dier dat weggevallen is. Het heeft allemaal iets te maken met je leven. Het zit altijd in je hart. En daar zong ze over, de leuke dame. Margrethe en de tijd. Dames en heren, aanbeland in het derde gedeelte hier op de radio. En altijd doen we dat live, niks aan de computer. Ik heb daar ontzettend hekel aan, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, bij sommige stations waar ik in het land gedraaid heb. En dan praat je over hele grote radiostations. Zoals in Bloemendaal en in Rotterdam voor een commercieel radiostation. Dan kon je niet anders en moest je dus opnames maken van tevoren. Dat deed ik niet met de voice track, want dan ben je zo klaar. Ik deed echt compleet een programma in elkaar zetten. Zoals je het eigenlijk ook op de radio doet. En dat maakt het toch wel een beetje exclusief. Dan laat je toch nog een beetje horen het leven van radio maken door de speakers heen. En het resulteert dat er steeds meer mensen gaan afstemmen. En nooit weten dat je uit de computer komt. En dat is juist het leuke van een goede kwaliteit die je dan neerzet. En als je dan beschikt over een eigen studio met alles erop en eraan, dan help ik daar en heb ik nog steeds die mogelijkheid om het nog steeds te doen. Maar ik kreeg me gewoon al jaren voor de omroep ervoor. Nu 2 jaar voor deze streeksradio. Er is eigenlijk niks aan veranderd. Alleen de tijdstip is veranderd. Van de vrijdag naar de zaterdagavond. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, we hebben een hoop opgebouwd in die beweging van de streeksradio. En menig heen geeft altijd weer van die positieve reacties op dit radioprogramma. Dat ze het altijd leuk vinden om naar te luisteren. En genieten ervan. Want zo'n radiofreak als jou kom je niet zo vaak tegen. Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, ben ik ook helemaal met jullie eens. Want ik ben wel een van de extreemste radiofreak in het land. Ook de aanhang van ons wordt steeds groter en groter. En binnenkort gaan we naar onze aanhang toe. En ik zeg altijd maar, de Erwin van Dijk on tour. Want we zijn zo blij met zo'n grote aanhang. En dan doe ik het ook voor om daarheen te gaan. Met de Erwin van Dijk on tour met de crew. En alles wordt dan geregeld en gereedheid gebracht voor ondergetekende. En ga ik mijn fans allemaal zien. Een grote megazaal die ze gebouwd hebben. Hard aan gewerkt hebben de jongens om zoiets moois neer te mogen zetten. En wij gaan voor hun daar draaien. Van het begin vanavond tot in de late uurtjes. Overnachting is geregeld, eten is geregeld, drinken is geregeld. Maar dat gaat er niet om. Het gaat puur om de gezelligheid. En dat met elkaar te mogen delen. Dat vind ik het allerbelangrijkste in leven. Sommigen zeggen altijd, ik ga er mooi heen om lekker te vreten en te zuipen. Maar nee, daar bestaat mijn leven niet uit. Iets te betekenen voor de samenleving, dat is het belangrijkste.

0: Lekker zo'n blaadjes deze te mogen draaien op de radio. Dat heet In The Name Of Love uiteraard. En dat was, ik zei het al, Sharon Reds. Prachtig mooie plaat hier op de zender van Eemland 1. Geeft ons ook weer de tijd om weer wat klaar te zetten. En dat is niet zomaar iets klaar te zetten. Want datgene wat we klaar moeten zetten betekent dat wij weer een volgende artiest in onze uitzending hebben. En die volgende artiest, ja, die man heb ik heel vaak in de uitzending. En ik bewonder hem altijd hoe hij iets moois neer weet te zetten. En vooral hoe hij daar staat en hoe hij van zich laat horen. Waar die man ook komt, hij probeert Nederland te overheersen helemaal met zijn mooie muziek. En dat allemaal deel te geven aan al die vele mensen die houden van zijn muziek. We gaan praten met Otto Lagervert. Goedenavond, Otto.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Leuk dat ik je even de uitzending haal. Ik zei net over voetbal. Het was 4-0, zei je?
1: Ja, het is 4-0. Wij zitten in de auto. We zijn in Oldenzaal. Dan moeten we om 9 uur zingen. En het is helemaal muisstil hier. Iedereen zit op een groot scherm voetbal te kijken. Ik sta in de tuin naar een heel groot huis. En achterin sta ik gewoon hier met mijn geluidsman. En ondertussen dat ik jou aan de lijn krijg is 4-0. Ja.
0: Kijk eens, heerlijk. Het kan niet mooier met Nederland eigenlijk zo.
1: Nee, precies. Het gaat goed.
0: Ja, en dan over die mooie plaat. Ja, Bitter. Ik hoorde dat. Ik denk, ja, dit vind ik zo'n lekker plaatje voor jou. Ook dit is weer de kenmerk van Otto Lagervert.
1: Ja, klopt. Ja, ja, Bitter gewoon een echte, ja, eigenlijk niet te veel rare muziek. Gewoon ouderwetse handjes omhoog van links naar rechts inhaken. Dat.
0: Ja, maar dat doe je goed, want dat is toch wel een beetje jouw muziek.
1: Nou, ja, dat is gedeeld door mijn muziek. Ik probeer zoveel mogelijk dingen te maken die ik leuk vind, maar het moet wel binnen een bepaalde brandbreedte zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dan past dit perfect tussen.
0: Ja, kan die mooie man, als ik het allemaal voorbij zie komen, ook op Facebook, denk ik, hé, die Otto die gaat weer keihard als een speer door Nederland.
1: Ja, klopt. We doen goed ons best. We zijn heel druk bezig met optreden. En het kan altijd beter qua radio airplay, maar goed, het duurt even kwestie van geduld dat heel Nederland Duits lult, hè. Ja.
0: Ja, maar dat gaat wel goed, want als ik dat ook kan van, dit is die Otto Lagervert vanaf die Rundfunk, man, dat is einfach spitze. Guck mal, een keer wieder, full power. Ja. Nou, dat is toch Otto Lagervert?
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Jij bent gewoon de beste, tol. Ik hoor het wel, ja. En enthousiast altijd, hè.
0: Absoluut. Dat zit ook in me, want ik vind het leuk om te doen. Leuk om met jullie dat altijd te mogen praten. Elk weekend maar weer. Dat geeft ook mij de impuls en de kracht om dit soort leuke dingen neer te mogen zetten voor jullie.
1: Nou, mooi, mooi, mooi, mooi. Maar ik vind het leuk om te horen.
0: En vooral ook je nu bent in Oldenzaal, ben je daar, hè, zei je?
1: Ja.
0: Kijk, ben je nog wel eens vaker geweest in Oldenzaal?
1: Ik ben in Oldenzaal eigenlijk best veel. Ik denk 10 of 15 keer, vooral met carnaval. En het Doetinchem, deze hoek, is gewoon de place to be voor Otto.
0: Kijk.
1: En vanavond gaan we ook naar Huissen bij Arnhem, ja.
0: Ja, dat weet ik, ja. Hé, maar is leuk, man. Dan ben je vanavond een klein beetje alles rond aan het bestrijken, zeg maar.
1: Ja, precies. We rijden zomaar een 400 kilometer per avondje. Dat is heel normaal.
0: Ja, ja. Weet je, je moet het over hebben voor je fans. Over hebben voor die boekingen. Want als je geen boeking aanneemt, ja, dan kom je nergens.
1: Nee, dan is er geen geld. Geen geld is geen singles. En ook geen eten trouwens.
0: Nee, ja,
1: maar de singles, dat is wel erg. Maar eten kan ik wel een paar maanden zonder.
0: Oké, ben je zo groot geworden dan? Nee, toch?
1: Nou, ik heb 110 kilo. Dat mag wel 10 kilo op.
0: Oké. Okay. Ah, dan weet je wat je moet doen, Otto. Dan moet je meer gaan springen op die bühne, man. Einstein, de kitty, Otto, wieder.
1: Ja.
0: Die kilo's die rollen erop, man.
1: Ja, die kilo's die rollen erop. Zolang die mond dicht gesloten blijft wel.
0: Ja, oké. Okay. Hey, Otto, ik heb weer wat leuks voor je op elkaar gezet weer.
1: Wat?
0: Iets moois. Iets prachtigs.
1: Wat?
0: Ja, jouw single, de vooraf de nodige jingles ervoor gezet om het product van jou maar gewoon die kracht te geven, die impuls. Dat iedereen weet dat er weer een nieuwe single van je is en dat iedereen gaat downloaden die track van jou.
1: Ja, mooi. Dat doe je goed. Ik ben benieuwd. Laat horen.
0: Nou, komt Jan, blijf aan de telefoon. Haal ik je zo weer in de uitzending hier.
1: Ja.
0: Komt Jan, vriend. Pas maar af. Eins, twee, jetzt.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Ja, dan wil ik wezen. Wat een prachtige plaat van Otto. Lekker vet, jawel. Ja, ja, bitter. En we hebben hem hopelijk een klein beetje kunnen verrassen met de nodige jingles vooraf. Nou, Otto, we hebben je zeker laten verrassen erin, denk ik weer.
1: Ja, het is wel een hele jingle.
0: Ja, maar het geeft wel een leuk resultaat met die mooie jingle van jou erin.
1: Ja, precies. Ik heb je goed gedaan.
0: Ik zou vertellen,
1: Ik schrok ervan van zoveel mooie woorden.
0: Ja, maar het is toch zo? Het is een feit de realiteit. Want weet je wat het is? Als je met jullie om mag gaan en je houdt van het muziek. Ik hou ook van alle soorten muziek, maar ook van de muziek van jou. En je kunt het lekker uiten op de radio. Dan zal ik dat zeker teweeg laten daarin. Om het wel te doen daarin.
1: Heb je groot gelijk. Het is ondertussen 4-1 trouwens.
0: Oké, hoog man. Nou ja, maar 4-1. Achter het ene puntje, dat maakt ook niet uit, denk ik dan.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, we zijn er nog niet.
0: Nee, tot 9 duurt het, hè? 9 uur nog een dikke half uur zwart, hè?
1: Ja, een half uurtje. En ik kom precies op het punt dat het klaar is. Dus dat is mooi. 9 uur moet ik uit. Dus het zou wel 9:05 worden, maar dat maakt niet uit.
0: Nee, want iedereen zit toch een beetje voetbal te kijken. Dan denken ze, nou oké, Otto moet ook even voetbal kijken. Otto houdt ook van een Nederlands elftal, dus laat hem ook eventjes kijken, die 5 minuten nog extra.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hey Otto, wanneer ben je weer in onze regio? Dat je kan komen naar de studio hier. Zou ik leuk vinden, man.
1: Ja, maar dan moet ik weer even... Welke regio zat je ook alweer?
0: Spakenburg, Amersfoort. Maar dan moet je wel in de buurt een optreden hebben. Je moet niet van mijn kilometers gaan rijden.
1: Nee, die snap ik. Spakenburg, wij zitten eigenlijk nooit in Amersfoort. Of nog nooit steeds. Spakenburg ook niet. Maar Volendam een paar keer. Maar dat was het dan.
0: Nou, dan wordt het een keer tijd dat ik een beetje jou onder de aandacht ga vestigen hier. Als ik volgend jaar iets wil gaan organiseren voor de Baka. En waarschijnlijk ken je het wel. Bikers Against Child Abuse. Een benefiet voor de jongens. En dan wil ik de nodige artiesten neerzetten. En als ik jou ook dan erbij haal, dan kun je hier in Spakenburg het bruisende geweld neerzetten van jou.
1: Nou, dat klinkt belovend. Ik zou zeggen, ga je gang.
0: Dat ga ik zeker doen. Ik ga kijken hoe ver mijn bemiddelingen zijn in het bedrijfsleven hier. En als ik het zover kan krijgen dat ik volgend jaar iets leuks kan organiseren voor de Baka, Bikers Against Child Abuse met de nodige artiesten erbij. En nogmaals, jij ook erbij. Zodat je Spakenburg een klein beetje laat beven van jouw geluid.
1: Nou, dat zou mooi zijn.
0: Ik ga kijken wat voor je kan betekenen erin. En wat ik ook nog kan doen voor de organisatie daarin.
1: Ja, nou ja, doe je goed. Ik ben benieuwd. Ik hou mij aanbevolen. En, iedereen moet gewoon Duits gaan zingen. hebben ze niet vroeger al eens een keer gedaan, de helft van Nederland. Dat was lang geleden.
0: Ja, maar dan ga ik wel even, dan kom ik naar je toe, dan ga ik samen met jou zingen, zeg maar, door de microfoon.
1: Oh ja, nou ja, dat moet ik van tevoren nog wel een beetje horen of dat wel een goed idee is. Maar ik bedoel, je bent uitgenodigd.
0: Ah, jawel, anders ga ik gewoon naast je, dan zeg ik, Otto, kom allemaal met je handen omhoog. We roepen allemaal maar Otto Lagervet.
1: Ja, dat, ja.
0: Een soort MC voor jou.
1: MC, ja.
0: Ja, je kent het wel, dan gaan ze het helemaal opwarmen voor jou.
1: Ja, nee, dat moet ook. Ik doe je best.
0: Ga ik zeker doen. Hey, ik wens je voor zometeen heel veel plezier met het optreden. Iets na de klok van 9:00.
1: Ja, dankjewel.
0: En dan in Huizen nog een keer bij Arnhem. En wens je ook nog daarmee heel veel plezier.
1: Ja, dank je. Dat wordt wel leuk. We zijn wel weer onderweg op terug dan. En dan nog even vlammen. En dan lekker slapen morgen weer.
0: Ja, kijk eens. En waar ben je morgen te bezichtigen?
1: Morgen zijn we in Vught.
0: Oké, is dat de enige optreden of heb je er nog een paar staan voor je?
1: Nee, dat is de enige.
0: Oh, dan kan je daarna even een beetje bijkomen, zeg maar.
1: Ja, daar kunnen we bijkomen. Het is om 5:00, dus kunnen we morgen na de hand in de zon kan zitten of ergens eten. Ja.
0: Kijk, het komt helemaal goed. Ik weet zeker, je laat het hart over weer spreken. Voor vanavond laat je ook duidelijk weer van je horen. Sowieso in de onderzaal, maar ook natuurlijk in de huizen waar je dan gaat optreden. Ik kan alleen zeggen, heel veel plezier. Geniet ervan en we blijven je zeker draaien op de radio.
1: Nou, hartstikke fijn en vooral blijven doen. En dank je wel, hè.
0: Hey, graag gedaan. En als we het volgend jaar voor elkaar hebben, laat ik het weten. Ik heb toch je nummer. Dan heb ik je en dan geef ik de datum, alles door de tijd. En dan hopen we dat we jou kunnen verwelkomen daarin.
1: Super.
0: Nou, Otto, veel spaas hoogstavond.
1: Ja, dank je.
0: Ontmachtig spitsen voor die Hollander.
1: Dat mag niet weer. Ja, ik denk dat ze winnen, want dat komt alles goed.
0: Dat is wijsjes. Alles, dat beste komt uit het hart van de mensen. Van de Leute.
1: Ja, klopt.
0: Ik ga je volgende keer spreken, Otto. En hopelijk gaan we elkaar gauw een keer zien weer.
1: Oké, dank je.
0: Hey, graag gedaan. Succes straks.
1: Succes, dank je.
0: Dank je.
1: Ook.
0: Groetjes, Otto.
1: Goed.
0: Heerlijk om even Otto Lagervet te mogen spreken. Ja, bitter zeg maar. Ja, er moet vaker gedraaid worden op de radio. Als we dat allemaal zouden gaan doen om iedereen een beetje een helpende hand daarin te wezen. Dat ze die erkenning mogen krijgen in ons kikkerlandje Nederland. Niet te veel denken aan die egoïstische gedoe. Ja, dat is er genoeg. Afgunst is er ook genoeg. Maar laat je hart spreken als radio maken. En zorg ervoor dat ook artiesten bekend worden in Nederland. En als je ze daarmee helpt, dan heb je het hart op de juiste plek. En doe je het niet, ja, dan ben je alleen maar voor jezelf bezig. Zo denk ik erover. Misschien ben ik wel hard van uitspattingen hier op de radio. Maar ik ben altijd een mens die altijd openhartig is en eerlijk is. En ook de mening met iedereen daarin gaat delen. We gaan even lekker een plaatje draaien voor jullie. Een mooie 12 inch. En die 12 inch, dat gaat ook eigenlijk een beetje over de liefde. En over de liefde gesproken. Ja, dit is ook mooi. Waar is the love we used to know? Waar is de liefde? Waar kun je de liefde vinden? Om de liefde door te geven aan je medemens. Om zo Nederland weer vrolijker te maken. En niet dat hectische gebeuren. Elke dag maar weer. Knokken, knokken voor je bestaansrecht. Je eigen verdedigen maar weer. De een naar de ander wordt uitgescholden. De ander wordt gefloten als een hond. Ja, dat hoeft allemaal niet. Elk mens moet je respecteren. In normen en in waarden. Straks in het volgende gedeelte trouwens. Dat duurt nog wel eventjes. Even een plaat van mijn brothers en zusters. From Polen. Mooi je een plaat horen van Coco Jumbo. En René van Ingen zegt, hey vriend.

0: Oh jongens, we zetten de volume eventjes wat zachter hier, want we hebben hem ja, vrij hard aanstaan hier op de zender van Eemland 1. En dat kan natuurlijk eventjes... Maar nou, als het goed is, dan moet het allemaal werken. We gaan eventjes kijken, de instrumentalen, die gaan we even opzoeken en dan gaan we die even draaien hier. Nou, als het goed gaat lukken, dan gaan we even kijken. Goedenavond, Matthias. Even kijken, ik zie wat aan de volume hier. Even wat doen zo, dan klinkt het weer. Hij sloeg een klein beetje terug hier, de meter, dus zodoende. Nee, dat is zeker niet goed, dus dat kan gebeuren eventjes. Leuk dat we eventjes mogen praten over die nieuwe single van jou. En die nieuwe single heet Liefde in de Tent. Zeg eens wat over die single.
1: Ja, Liefde in de Tent is eigenlijk een beetje het uitgekomen als de leven met alles bedacht. Dus dat is eigenlijk de aanleiding van de tijd daar gelopen vanaf het
0: Ja,
1: een hele grote feest met alles op en eraan. Ik denk, wat wist je zijn bij ons, maar ik was proberen, een beetje steek voor te geven. Mm-hmm. Van alles en nog wat. En die zei van, joh, ik zeg, en hij moest nog wat meer woorden hebben. Dus ja, zeg, kijk, nog, ik zeg, ja,
0: hele grote tent, grote piste komen altijd.
1: Ik zeg, nou,
0: zodoende
1: is
0: het,
1: ik ga rollen.
0: En dat is iets moois geworden, moet ik eerlijk zeggen, erin.
1: Ja, dat vond ik zelf ook wel. Ik was gelijk een beetje vliegd. Ik ben persoonlijk een van de mooiste tot nu toe.
0: Kijk, dan brengt aardig wat de weeg daarin.
1: Jawel, ja, dat kan ik zelf ook wel.
0: Ik heb een hele leuke ompak voor je gemaakt om het nog mooier te maken hier op de radiozender.
1: Ja, ben benieuwd.
0: Nou, Spitsjoren, we gaan even kijken of staat hij op de goede stand. Jawel, hij staat op de goede stand. Gaan we nu voor jou te horen brengen hier op de radio.
2: Welkom Jan. Op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziek Mix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Tipplaat voor Eemland 1.

0: En zo zijn we dus weer terug en aanbeland natuurlijk bij de artiest. En dat is niemand anders dan Matthias Woordman. Matthias, hoe woord klinken zo algemeen?
1: Ja, heerlijk. Ja, ik gelijk een big smell.
0: Ja, ze hoort het ook wel. Dan heb je een mooie zaterdagavond op deze wijze. We hebben het voor je neergezet erin.
1: Ja, super. Ik ben er super blij mee.
0: Het is belangrijk dat je een goed product van jullie neerzet. En niet alleen maar het standaardwerk. Want als je dat doet, dan doet iedereen. Je moet iets doen waardoor het product nog veel meer opvalt. En dat doen wij hier op de radio voor jullie.
1: Ja, nou, daar ben ik echt super blij mee, zoals met jullie. Hè. Ik ben vaak bij jullie in de studio geweest. Dat was super gezellig. Altijd een goede ontvangst. En dit, ja, geweldig. Dus ik ben er echt super blij mee. Nou, mijn dank is ook super groot.
0: Nou, graag gedaan daarvoor je. Vanavond nog ergens optreden in het land?
1: Nee. Ik zit nu lekker met mijn vrienden een beetje voetbal te kijken en zo. Dus,
0: hoe staat het? Nee. 4-1 volgens mij, of niet?
1: Ja, 4-1. Dus het gaat goed. Gaat goed.
0: Ja, ik hoorde wel wat over Koeman zeggen. Van dat die man moet oprotten. Zag ik net een bericht voorbij komen op Facebook. Ik weet niet wat dat allemaal is.
1: Oh, eerst hebben we weer gescoord, hoor ik. Volgens mij is het nu 5-1. Maar nee, hoe ze nu voetballen nu. Ah, het is perfect. Het is tegen Japan. Denk ik, oké, het is slecht. Het was ook slecht. Maar hoe ze nu voetballen, het is echt fantastisch.
0: Zo had het altijd moeten wezen met Nederland.
1: Eigenlijk wel.
0: En nu laten ze zien aan Nederland wat ze volop in power hebben voor jullie.
1: Ja, ook niet.
0: Kijk, eindelijk tijd en eindelijk die verheuging voor iedere Nederlander daarin.
1: Ja, daarom.
0: En op straat zie je bijna niemand. Het is eigenlijk een beetje muisstil, moet ik eerlijk zeggen.
1: Oh, is het zo?
0: Ja, hier in Spakenburg naar buiten. Kijk, normaal zie ik altijd veel mensen heen en weer lopen, maar nu zie ik helemaal niemand.
1: Ja, het is toch denk ik allemaal binnen of buiten. Ja, ik weet het niet. Zeg het maar.
0: Ja, voetbal kijken en geen radio aan doen. Misschien sommigen wel op de achtergrond. En die kijken dan een plaatje van voetbal. Ja, die zijn helemaal druk bezig. En zitten ook helemaal in die kleren van het voetbalelftal.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat snap ik. Ja, dus nu het is 1 keer in 4 jaar natuurlijk de WK. Maar ja, en het is ook mooi weer natuurlijk. Dus,
0: Kun je extra van genieten daarin?
1: Ja, dat sowieso.
0: Nu kun je lekker kijken, lekker ontspannen, geen optreden. In ieder geval lekker naar het voetballen. Duurt tot 1:09. Kan 9:05 worden, heb ik al begrepen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ongeveer. Ja. Nee, dat klopt.
0: Ja, ik ben geen voetballer, maar ik zie het voorbij komen. En ik eventjes onthouden in die dikke kop van mij. En dan kan ik het vermelden hier op de radio. Als ik voetballer was, kan ik er nog wel veel meer over vertellen. Maar ja, ik richt me lekker op de muziek. Dat is mijn ding. En daar hou ik altijd weer van. En zo heeft ieder zijn eigen hobby en zijn specialiteiten daarin.
1: Nee, daarom. Daar zeg ik, jij doet echt fantastisch. Je presentator echt gewoon echt. Het is een dikke 10 plus natuurlijk. En dan moet je lekker bijhouden. Dat doe je fantastisch.
0: Dankjewel. Ik ga er zeker mee door. En ik ga ook de muziek voor jullie allemaal gewoon de komende tijden meenemen. En ik neem hem ook mee naar mijn grote aanlaan waar ik heen ga. En breng ook jouw muziek. Want het is een mega tent waar ik heen ga. En er zitten 180 echte fans van mij. Ik heb natuurlijk over het hele land veel fans. Maar daar zitten de 180. En die wachten met smarte mij af.
1: Nou, super. Vooral de liefde in de tent draaien.
0: Absoluut. En dat ga ik ook zeker doen, want die liefde die gebeurt meestal in de tent.
1: Daarom. Daar was ook echt een toepasselijk nummer. Een mooi weer komt draaien. Je krijgt allemaal weer evenementen natuurlijk. Hè. Van alles en nog wat.
0: Absoluut.
1: Van Zwarte Cross tot de plaatselijke. Het maakt allemaal niet uit. Ja, en de liefde staat toch in de tent.
0: Juist.
1: Dus ja, liefde in de tent.
0: Mooi kan het niet. Ik ga wel kijken hoe de mensen op reageren. Ik ga ook een video daarvan maken. Kijken hoe
1: super.
0: Spontaan zijn. En dat ga ik gewoon eventjes naar je toe appen daarin.
1: Ja, dat zou ik echt super tof vinden.
0: Ga ik voor je doen. Ik noteer het ook gelijk in het logboek van mij, noem ik dat maar. Waar al de interviews staan, zeg ik er neer. Matthias Woordman, video sturen van het feest waar ik de plaat van jou mag draaien. Daarin.
1: Ja, super. Ik kan nu al niet wachten.
0: Nou, dan kan ik me voorstellen. Dus een klein beetje spanning. Ik ga ook geen datum vermelden hier op de radio. Want het is alleen maar toegankelijk voor de vele mensen die daar komen. En als ik dat bekend ga maken, gaat iedereen uit het land daarheen. En dat willen we die mensen ook daar niet aandoen daarin.
1: Nee, dat moet je ook niet doen. Lekker een beetje lokaal houden is prima.
0: Daarom bedoel ik maar. Hey, ik vond het super gaaf weer gesproken te hebben via de telefoon. En wie weet voor de volgende keer een live sessie hier in de studio.
1: Daar gaan we vanaf nu afspreken. Super.
0: Hey,
1: doen
0: super.
1: We.
0: Nou, ik kijk in ieder geval ook daarin heel graag naar uit weer.
1: Ik ook.
0: Nou, ik ga even een leuke plaat voor je draaien. Een leuke 12 inch. Hou je van 12 inches?
1: Ik wel. Altijd.
0: Wat dacht je
1: ik
0: van
1: deze? Ik hou van muziek dus.
0: Wat dacht je van deze? Mai Tai.
1: Super, gewoon draaien. Bam.
0: Nou, ga ik die gelijk ook voor jou draaien, Matthias. Ik wens je ongelooflijk een heel goed weekend. En bedankt nogmaals voor het mooie gesprek van jou hier op de radio.
1: En jou, Kassie, bedankt voor de tijd voor de promotie.
0: Graag gedaan. En wie weet gaan we elkaar zien weer.
1: Hey, tot de volgende keer, hè.
0: Hey, tot de volgende keer, jongen.
1: Hey, groetjes.
0: Groetjes. Hoi. Heerlijk om even te mogen spreken. Matthias Woordman en liefde in de tent. Ja, daar ontstaat dan altijd de liefde. Je stoot tegen een lekker vrouwtje aan. En voordat je het weet is die vonk overgesproken. Ja, gesproken en gesprongen, zeg ik dan maar meer. Want je spreekt dan over de liefde in de tent. Nou, we gaan het ook gaan kijken. Maar we binnenkort staan. Duurt niet lang meer. Gaan we staan voor onze vele fans. Met onze complete crew gaan we erheen. Afreizend. En dat geeft niet zet wat we ook op de radio doen. Zet al, deze vind ik ook mooi. Matthias Woerdman. Ook deze dan. Voor hem in het bijzonder even zo draaien.

bedrijven deze plaat in zijn hele totaliteit bijna uit. Maar ik bezeker u het, we gaan straks bij het openen van het laatste uur nog een keer draaien, want dan kunnen we hem echt helemaal uitdraaien voor u.

zometeen weer spreken voor een laatste uur op de radio in Op en Op Hollandse Muziekmix op de zender van Nederland 1. En het laatste kun je gewoon op laat aanvragen via onze welbekende appline. En dat is dan op 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Ik laat u achter met deze mooie instrumentale en we spreken elkaar zometeen weer in het laatste uurtje. En dan heerlijke muziek. Wie weet 3 om 3 of anders 2 om 2. Dat is altijd weer een verrassing in het laatste uurtje op deze zender. Tot zo!

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars en Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier...

0: Meneer Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten, kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

En zo hoor je weer op de radio de tipplaat van de dame Margrethe en De Tijd. En volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe artiest in ons radioprogramma. En in dit uur geen artiesten. Wie weet, binnenkort wel een weer artiest. Volgende week hebben we weer eentje van Brian. Captain Brian, hij komt naar de studio. En met hem gaan we uitgebreid praten over zijn muziek. Het is een hele andere muziek dan wij van artiesten gewend zijn. Maar wel weer een boodschap die hij met zich mee laat geven daarin. Dus volgende week gaat hij plaatsnemen. Captain Brian. Waarschijnlijk heeft iemand er nog nooit van gehoord. Maar daar laten we dadelijk volgende week wat van horen. En meer van hem horen. Zodat hij een stukje de erkenning daarin krijgt. En ook in de muziek die hij weet neer te zetten. Ik zei het al, voor de sluiting van het derde gedeelte. We gaan nog een keer draaien op de radio. Maar dan draaien we het in zijn hele totaliteit uit. Hier op de zender van Eemland 1. Dat doen we dan nogmaals met Mai Tai en History. De dame in kwestie. Een van de dames. Die woont in Duitsland. En daar hadden we vroeger contacten mee. Was ook toen geweest in de studio met een disjockey die, ja, bij 538 zat. Een Italiaan. En de foto's hebben we nog daarvan gemaakt. Het was een mooie herinnering van toen die tijd. Jaren terug. Regelmatig zie ik er voorbij komen. Ook op het Facebook Live van dit radioprogramma. En dat doet ons weer altijd goed. Deze gaan we even draaien.

En laat me eerlijk wezen, het blijft een prachtig nummer van hem. Patrick Damien op de zender hier bij Eemland 1. En jij kan de kleren krijgen. En ook deze beste man, ja, ook hij gaat meedoen met de kersteditie anno 2026. Komen heel veel leuke artiesten naar de studio. De datum gaan we nog eventjes kijken. Dat laten we zo snel mogelijk weten aan al die artiesten die er komen. En dan kunnen ze allemaal welkom heten hier in onze studio bij Eemland 1 tijdens de kersteditie. Er zijn weer vele sponsors. We hebben in de totaliteit 5 sponsors. En als het goed is komen er nog 2 erbij. Die ook daar aan meewerken om te zorgen dat er wat lekker eten is voor ze. En een hapje en een drankje, zoals het heet in de termen van deze radiofreak. En dan voor we Mai Tai en History. Dus Patrick Damien, ook jij bent erbij, jongen. Tijdens de kersteditie met vele collega's van jou.

0: Ook zo'n trek als deze hoor je niet echt vaak voorbij komen op de radio. Elvin Bishop en Fool Around and Fell in Love. En daarvoor hadden wij Don Mercedes. En die mooie opname, dat heette uiteraard Rocky.
1: Erwin van Dijk, Erwin van Dijk, Erwin van Dijk.
2: En nou, ladies and gentlemen,
3: Erwin van Dijk.
0: En zoals we net, daar luister je naar, het mannetje van de radio. Ja, we zitten weer wat nieuw, hoor. We zetten Radioland in beweging. En dat elke zaterdag tussen 6 en 5 voor 10. Dit is ook zo lekker. Zit wel lekker mee te swingen hier in de studio. Kapelletje staat aan, oftewel de ventilator om het een beetje koel te krijgen hier. En dat lukt ons wel aardig, al is het klein. Ventilator. Maar het koelt gelukkig een beetje af hier.

0: Ja, op waar gebaseerd deze leuke opname van André Hazes. De wereld is voor ons allemaal. Als we allemaal elkaar respecteren en waarden en de normen weten te hanteren, dan komt het helemaal goed in onze kikkerlandje Nederland. Daarvoor hadden we zo'n leuke plaat van Sheila B. en The Black Devotion. En Kiss Me Sweetie. De volgende plaat die we gaan draaien, speciaal voor mijn brother vanuit Polen. En die moet worden een opnametje voor Monica. En als het kan, een mooie 12 inch. Hem opgezocht, komt er zo aan. Maar eerst dit vooraf.
1: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de leukste DJ van het land? Erwin van Dijk op Eemland 1.

Gisteren is die uitgekomen, de nieuwe release van Wesley van Doesburg en Piraten der Lage Landen. En daarvoor hadden wij Jamie Stewart en Get Lucky. En dat vroegen mijn brother aan vanuit Polen, speciaal eventjes voor Monica. De volgende gaan we even draaien voor een Hagenees, een echte Hagenesie. En hij heet John. Gaan we de plaat draaien, speciaal voor hem en voor zijn hele lieve vrouw. Andreasus, ik blijf bij je. Ja, de romantiek die spat eraf. Deze speciaal voor jou, John, en je lieve meisje.

Ja, deze speciaal natuurlijk voor John de Hagenees en zijn lieve meisje. Want hij is echt een fan van André Hazes. En ik blijf bij je. De volgende is ook van André Hazes. Want het kan er gewoon niet ontbreken om even een dubbel draai te doen van André Hazes op de zender. Maar langzaam en zeker gaan we naar de sluiting van ons radioprogramma. Hier op Eemland 1.

Altijd weer mooi om wat nummers te mogen draaien van André Hazes op de zender. Waar ben jij van André Hazes? En dan voor de plaat natuurlijk voor de fan van André Hazes. John de Hagenees. En ik blijf bij je. Ja, wat een mooie muziek hier op de radio. Gaan we kijken, zien we dat we langzaam maar zeker aan het einde gekomen zijn van onze bijdrage voor zaterdagavond. Ja, altijd weer maar genoegen. Het begint om 6 uur en voordat u het weet zijn we weer aan het einde van onze radioshow. U kunt natuurlijk tot alle tijden een mail naar ons sturen. Dat is dj-erwinvandijk@hotmail.com. Dat is dj-erwinvandijk@hotmail.com. U kunt ook gebruik maken van onze amplijn en dat is dan 06-175-230-26. Ik herhaal voor duidelijkheid de app-lijn. Kunt u gewoon hanteren tot en met donderdag. Want dan kunt u eventueel een plaat aanvragen. En die heb ik dan nog de gelegenheid om die plaat nog even op te zoeken. En dan brengt u voor aankomende zaterdag voor u ten gehore. Dus rustig en kijk wat voor plaat u wilt horen. App dat even door op de app-lijn 06-175-230-26. Dat is het welbekende nummer. En dan gaan we kijken wat allemaal binnenkomt. En dan donderdag gaan we al die teksten die we binnenkrijgen en ook van die artiesten gaan we opzoeken. En dan hoort u dat volgende week voorbij komen tijdens mijn radioprogramma. Dat beloof ik u bij deze dan. We gaan even kijken naar de rechterzijde. Eigenlijk start ik hem een klein beetje te vroeg deze opname. Want het is wel een opname die we altijd gebruiken voor de sluiting van mijn radioprogramma. Wie er naar mij komt, ik durf geen naam te noemen. Deed ik verleden keer wel, maar dan hoor je iemand anders op de radio. Dus daar ga ik geen uiting meer over doen. Ik alleen zeggen, blijf luisteren. Hoort u zelf wel wie er gaat draaien of wie er niet gaat draaien. Ik hoop wel dat weer de mix te beluisteren is vannacht tussen de klok van 12 en 2 uur. Dat hoop ik in ieder geval. Verleden week is dat niet gelukt. Door wat omstandigheden denk ik dan. Technisch iets gebeuren erin, maar ik hoop dat het voor vannacht wel gaat lukken. We hebben weer de mix erop gezet in de vroege ochtend. En hopen dat we deze vannacht ten gehoor wordt gebracht. En dan hopen dat wij de mensen kunnen genieten van de mixen. Want het is een actueel mix gebeuren. Wat al jaren bestaat. En mensen blijven er altijd op reageren. We krijgen mixen uit het buitenland. We krijgen ook mixen vanuit het binnenland binnen. Naar me toe gemaild. Ja, er gaat ook nog wat via de redactie. DJ Doc. En dan wordt weer naar mij toegesluist. En dan haal ik die mix binnen. En zijn we dat van die DJ Doc. Geheel uit Portugal. Ja, prachtig is dat, hè. Dat je mensen kunt helpen met een mix tegen hoor te brengen op de radio. Dat doen we al jaren. Ook dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Want iedereen heeft het al ontdekt. En daardoor krijgen we zoveel mixen binnen. Hopen dat het voor vannacht gaat lukken tussen 12 en 2 uur. Ik heb het verder niet in mijn handen. Ik kan het alleen op te zetten op de FTP-server. En dan moet het als goed is gewoon automatisch om 12 uur na het nieuws inschakelen. En kunt u genieten weer van het mix gebeuren op Eemland 1. Het was van weer een waar genoegen te mogen doen voor al die vele luisteraars. Ook via de chat. Te veel namen op te noemen. Maar al die fantastische luisteraars. Ik wil u weer bedanken voor die spontaniteit. En die mooie reactie die ik weer binnenkreeg van u allen. Over dit radioprogramma. En dat is noteerd in uw agenda. Ik zei het verleden week, luisteraars. Ik wil u weer bedanken voor die spontaniteit en die mooie reactie die ik weer binnenkreeg van u allen over dit radioprogramma. En dat is noteerd in uw

niet interessant. Het is iets wat ten eerste is voor het kind. Een kind had altijd voor de rest van zijn leven, of haar of zijn leven, een letsel van over. En als ze beginnen met een relatie, zal het heel moeizaam zijn. Omdat ze de liefde niet meer kenden. Omdat ze misbruikt zijn of mishandeld zijn. En daarvoor zet zich de Barca in. Bikers Against Child Abuse. 4 juli nemen ze plaats in de studio. En om 9:15 gaan we het gesprek aan. Het zal een moeilijk en een zwaar gesprek worden. Maar we moeten het aangaan. We moeten het onder de aandacht blijven vestigen. Want het mag niet zomaar wegslippen. Het is iets dat dagelijks gebeurt. Ze werken samen met de justitie en de overheid. En zorgen ervoor, als iemand zich meldt bij de organisatie, dan komt het ook automatisch bij de politie terecht. En ze zullen dan stappen ondernemen om het kind te gaan beschermen en te behoeden. En 1 keer per jaar organiseren ze een dag voor hun leven. Tot ze 1 keer het kind kunnen wezen en al die ellende kunnen gaan vergeten. Het zou zelf wel overkomen. Je vergeet het nooit meer. Het ergste wat een kind kan overkomen. We zullen het ook aankomende week en dagen zeker op Facebook bij mij stationeren. Op 4 juli om 9:15. Dit is iets wat meerdere zenders moeten gaan doen en gehoor aan moeten geven. Niet voor zelf zitten op de radio, dat zijn er velen al die dat doen. Maar je moet je ook in de samenleving weten te vinden en weten wat je moet doen. Want dit zijn onderwerpen dat mag en moet er alle tijden naar voren komen. Het zal moeilijk worden, maar ik weet zeker dat veel mensen gaan afstemmen op 4 juli. Kinderen die misbruikt worden, in welke vorm nogmaals dan ook. Alles wordt gedaan door de Bijka. Bikers Against Child Abuse. Zij zetten zich belangloos in om het kind te gaan beschermen. Het rust mij alleen om te zeggen, ik wens u een heel goed weekend. Wees vooral lief en aardig voor elkaar. Maar ook verdraagzaam met elkander. Zometeen veel plezier wat er gaat gebeuren van collega's of non-stop. En hopelijk gaat het vandaag lukken tussen 12 en 2 in de mix. En tot die tijd, hou het goed en tot volgende week. Dag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie.

0: Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harte aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harte.
3: Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Gert-Jan gaat los. Je hoort hem misschien een beetje aan mijn stem, die is niet optimaal. Voor zover die ooit optimaal geweest is. Ik ben een beetje schor, maar dat geeft niet. Want dit programma gaat niet om mijn stem. Dit programma gaat om de muziek. Dus laten we snel beginnen met Elliot Ruth. Met het nummer Come On, Let's Go.

Je hoorde Elliot Bruth met Come On, Let's Go. Toen ik deze CD kreeg, toen dacht ik dat dit een zanger was die Bruth met zijn achternaam heette. Dus ik heb de platen netjes bij de B opgeborgen in mijn CD-kast. Maar bij de voorbereiding van dit programma kwam ik erachter dat het geen naam van de zanger is, maar de naam van de band. Elliot Bruth bestaat uit 3 Canadezen. En ik heb de CD dus nu gewoon verschoven naar de letter E. Elliot Bruth van de CD Country. Het nummer Come On Let's Go uit 2024. Ik heb dit keer 3 CD's meegenomen met een album uit de jaren 70. En de eerste die ik ga laten luisteren is uit 1975. Tensency met I'm Not In Love.

Maar de I'm Not In Love van 10cc staat op het album The Original Soundtrack en het komt in 1975. Deze cd is overigens de eerste cd die in mijn cd-kast staat. Want ik zei al, ik heb alles op alfabet gesorteerd. Maar ik begin met de nummers. En de 10cc begint met de 1. Dus dat is de eerste cd. Voor ABBA staat het nog. We gaan van het begin van de platenkast naar... richting het einde. Nog niet helemaal. We gaan naar de letter W toe. En daar staat in mijn kast onder andere cd's van Whiskey Town. En Whiskey Town is de band waar Ryan Adams in speelde. Voordat hij solo ging. Ze hebben 3 platen uitgebracht. 3 mooie albums. In 2001 kwam Pneumonia uit. En daar staat Don't Wanna Know Why op. En daar gaan we naar luisteren.

Whiskey Town met Don't Wanna Know Why van het album Pneumonia uit 2001. We gaan naar een zanger uit Texas, geboren in 1941. Hij leeft niet meer, hij is meen ik in 2006 gestorven, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Zijn naam is Guy Clark en hij kwam in 1975 uit met het album Old. Dat was dus een debuutalbum. En op het album staan er prachtige nummers, waaronder Anyhow, I Love You.

Ja, je hoorde Guy Clark met het nummer Anyhow I Love You uit 1975. Ik zei net dat ik dacht dat Guy Clark gestorven was in 2006. Ik heb het even opgezocht terwijl we het nummer luisterden. Dat moet 2016 zijn. En terwijl ik dat opzocht, toen kwam ik ook achter dat Guy Clark ook een hele goede gitaarbouwer was. Hij bouwde zijn gitaren zelf. Dat was een grote hobby van hem en hij schijnt een vakman geweest te zijn. Nou goed, zingen kan in ieder geval ook. Prachtig nummer, Anyhow, I Love You. Ik heb dit keer weer 11 cd's uit mijn kast gehaald. En de volgende cd, die bevat niet het mooiste nummer dat we vandaag gaan beluisteren. Maar het is wel de cd met de mooiste voorkant. Ik zou zeggen, je moet hem straks nog even opzoeken op Google als je het leuk vindt. Het is een beetje een plaat in sepia kleuren. Je ziet links een buffalo, die zie je afstormen op een echte Amerikaanse stoomtrein. Prachtig plaatje. Dit album heet Made Up Mind. Het is van Tedeschi Trucks Band. Dat zijn twee mensen. Een zangeres die Tedeschi heet. En een man die Trucks heet. En samen vormen ze dus deze band. Ik zou zeggen, ga eerst lekker luisteren. En ga dan maar even het cover van de cd opzoeken.

Ja, je hoorde Susan Tedeschi. Zij speelde gitaar en ze zong samen met Derek Trucks. Die speelde gitaar, een ex-gitarist van de Elmer Brothers Band. Kun je ook wel een beetje terug horen, lange gitaarsolo's. Een prachtig nummer, het heet The Storm. We gaan naar David Lowery toe. Die komt uit Amerika en die kwam in 2011 met het album The Palace Guards. Dat is een cd die ik echt voor een habbekrats heb kunnen kopen. Ik meen €2 of €2,50. Echt een leuk plaatje. Ik draai hem niet vaak, maar als ik hem draai, denk ik, hé, wat blij dat ik hem heb. As You Left Me, daar gaan we naar luisteren.

As You Left Me van David Lowery. Een nummer over liefdesverdriet. Nou, liefdesverdriet is natuurlijk nooit leuk, maar je kunt er wel prachtige muziek bij maken. Ik zei eerder al dat ik drie cd's bij me had met albums uit de jaren 70. We hebben Tennessee gehoord. We hebben Kai Clark gehoord. We gaan nu naar de derde band uit de jaren 70 luisteren. Een hele bekende band. Supertramp. Iedereen kent het wel. Maar we gaan naar een nummer luisteren dat wat minder bekend is. Het heet Just a Normal Day. Het komt uit 1975 en staat op het album Crisis, What Crisis?

Ik ken geen band die zulke melancholische muziek kan maken als Supertramp. Ik denk zelfs als je een woordenboek pakt en kijkt bij de M van melancholisch, dat dan de Supertramp erbij staat. Prachtig. Just a normal day. We gaan naar de Scorpions luisteren. Een band uit Duitsland die natuurlijk erg bekend geworden is vanwege de Wind of Change en Send Me an Angel. Maar een bekendste nummer is misschien wel Still Loving You. Het is echt een power ballad, zoals ze dat noemen. Maar ik wil hem nou een bijzondere uitvoering laten horen. Namelijk een unplugged versie. Die staat op MTV Unplugged. Een CD van de Scorpions. Is opgenomen in Athene in 2013. En nou, hoog tijd om te luisteren. Still Loving You!

Still Loving You van de Scorpions, Unplugged. Tony Joe White, die is geboren in 1943. Hij stierf in 2018. Die kwam uit Louisiana, uit het zuiden van Amerika. En daar in Louisiana zag hij heel veel sociaal onrecht. Heel veel, vooral zwarte families die het erg zwaar hadden. Die weinig geld hadden, die uitgebuit werden door grondbezitters. Daar maakte hij ook muziek over. De nummer bijvoorbeeld Willie en Laura May Jones. Dat zijn fictieve personen, die bestaan niet echt. Maar die zijn wel gebaseerd op ervaringen van Tony Joe White. En hij schrijft over Willie en Laura May Jones. Hoe ze van hun land weggejaagd worden. Hoe ze nog dieper in de armoede geduwd worden. Het nummer staat op de cd Deep Cuts uit 2008.

Tony Joe White met Willie en Laura Mae Jones van het album Deep Cuts. Tony Joe White die schreef overigens ook nummers voor Elvis Presley. Ik zei net eerder in de aflevering dat Supertramp de meest melancholische band ter wereld was. Tenminste, één van de. Maar er moeten wel bij inderdaad één van de, want er is nog een band die ontzettend veel melancholische muziek gemaakt heeft. En dat is Willard Grant Conspiracy. Een band uit Amerika. Hij is niet zo bekend, dat is jammer, want ze hebben echt prachtige cd's gemaakt. In 1998 kwam het album Flying Low uit. Echt een album met alleen maar pareltjes. En van het album wil ik nou St. John Street laten horen.

St. John Street van Willard Grant Conspiracy. Ik zei je eerder in de aflevering dat liefdesverdriet niet leuk is. Dat het heel pijnlijk is, maar dat je wel fantastische muziek bij je kunt maken. En dat bewijst ook het laatste nummer. Dat is van Roy Orbison. Dat gaat over een relatie die echt over en uit is. En het nummer heet ook It's Over.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.

Recht zum Leben anerkennen. Mein deutsches Volk will so die

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Bobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.